0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepozen het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpene Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey Tess.
3: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
7: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
6: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
5: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En het kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
7: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
5: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
9: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
9: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Goedemorgen, Drenthe.
10: Met Judith Regendorp.
12: Drenthe, een heel goedemorgen.
10: Een nieuwe week, maandag 10 augustus is het. Daphne, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Terug van weg geweest, lekker vakantie gehad.
11: Ja, heerlijk.
10: Heerlijk. Ja, en je was ook heel ver weg, hè?
11: Klopt, ik was helemaal in Kenia.
10: Dat is net fot.
11: Ja, zeg dat wel. Maar
10: hoe anders is die wereld daar, zeg?
11: Heel anders, ja. Ik mis de zebra's langs de weg nu wel een beetje, moet ik zeggen.
10: Nou, ik fietste gisteren van Klazinevei richting Nieuw-Dordrecht. En daar, ik heb 3 keer gekeken, zie ik nou zebra's? Daar zag ik zebra's.
11: Echt?
10: In een weiland.
11: Oh, dan moet ik daar weer even langs gaan.
10: Ja, daar moet je even naartoe. Ja. Hey, als je van Groningen komt, kom jij denk ik alleen over de A28, niet over de N34, hè?
11: Nee, klopt helemaal. Ik zag wel de afrit naar de N34 met allemaal toeters en bellen en lichten. Dat je daar niet naartoe kan nu.
10: Inderdaad, want je hebt mazzel dat je daar niet langs hoeft. Ja. Want de weg is de komende maand deels dicht door werkzaamheden. Dus moet je wel over die N34 tussen Zuid-Laren en Emmen. Houd er dan rekening mee dat je vanaf vandaag om moet, omdat die deels dicht is. Vooral op het stuk tussen Zuid-Laren en Gieten. Duurt allemaal dus een maand, hoor je zo meer over. Verder, grote drukte bij openluchtbaden. Het mooie weer trekt duizenden mensen. Je hoort dat voetbalvereniging Vaco uit Vries een list heeft bedacht om toch een kunstgrasveld te krijgen. Een horecaman uit Assen zet zich in voor schoolontbijtjes. Daar gaan we het ook over hebben. En je hoort hoe pelgrim Barry Gepken diep in Frankrijk aan Drentse Wars komt.

Drenthe. Ja, de warmte komt er langzaam maar zeker wel weer aan, hoor. Gisteren natuurlijk nu even een iets mindere dag als het gaat om de temperaturen. Maar ja, wat zeg je bij 3, 24 graden? Nog prachtig weer. Helemaal op het niveau van de tijd van het jaar. Vanochtend wel veel wolken en ook kans op wat lichte regen. En vanmiddag meer zon. En er staat een matige noordwestenwind vandaag. Dit is Boys Town Gang. Goedemorgen.

0: Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. 7:09 is het. Voetbalvereniging Waco in Vriesveel dolgraag een kunstgrasveld. Ik kwam er nooit van. De gemeente Tinalo vond het in het verleden te duur. Maar nu ziet die voetbalclub toch kansen. Heel benieuwd welke kansen dat zijn. Ik ga erover praten met de voorzitter van Waco, Pieter Boekel. En een heel goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke kansen ziet u?
1: Vele kansen. Voor de kleinere dorpen is het heel belangrijk dat de voorzieningen op peil blijven. Het verenigingsleven is ontzettend belangrijk in een dorp als Vries. En dan heb je eigenlijk gewoon echt wel een kunstgrasveld nodig.
0: Maar de gemeente vond het in het verleden te duur. Nou ja, dat zag ik dus aan uw neus voorbij gaan. Maar nu blijkbaar nieuwe kansen. Hoezo? Wat is er nu anders dan een paar jaar geleden bijvoorbeeld?
1: We kijken ook wat breder. Hè. Dus we zien gewoon dat er eigenlijk wel meerdere. Dus het is niet alleen een voetbalvereniging. We zien het echt breder maatschappelijk. Dus wij zijn niet de enige gebruiker van zo'n veld. Maar we zien ook dat de scholen echt wel de wens hebben dat zo'n veld komt. De kinderopvang, de volksvermaken, de opvang van minderjarige asielzoekers over zit. De andere voetbalvereniging waarmee we samenwerken, dus SV Tinalo. Dus we zien wel dat het breder draagvlak heeft eigenlijk op dit moment.
0: Dat is eigenlijk de list die u heeft bedacht. Niet alleen de voetbalvereniging, maar ook allerlei andere verenigingen kunnen gebruik maken van het veld.
1: Ja, een list. Dat klinkt een beetje. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we het gesprek aangaan met de gemeente. En dat we zorgen dat juist dat verenigingsleven, wat zo ontzettend belangrijk is, dat bloeiend blijft. En dat je zorgt dat dus echt die voorzieningen op peil zijn.
0: Want waarom is kunstgras daarvoor zo belangrijk dan?
1: Dan kun je het hele jaar door activiteiten organiseren. Zoals nu in de zomer, we kunnen de velden niet op. De velden zijn gesloten. In de winter heb je dat ook vaak met slecht weer, met ijs, met sneeuw. En dan kun je de velden niet op. Terwijl je eigenlijk wel activiteiten zou willen organiseren. Zowel voetbal, maar ook andere activiteiten.
0: Het feit dat u nu samen optrekt met bijvoorbeeld scholen, kinderopvang, andere clubs, maakt dat de kans dat veld er nu komt groot is?
1: Dat weet ik niet. Ik verwacht dat het er komt en dat we gezamenlijk met de gemeente optrekken om te kijken van hoe we dat kunnen realiseren. Er zijn wel andere kansen. Wat ook speelt is dat er waarschijnlijk nog weer een nieuwe woonwijk in Vries bij komt. En we willen heel graag samen met de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om eigenlijk energie op te wekken op deze manier met een nieuw veld. Die technieken die zijn er. Nog wel in de eerste fase, maar die technieken zijn er. En dat willen we graag samen met de gemeente uitzoeken.
0: Maar wanneer zou het veld er kunnen liggen?
1: Dat vind ik echt nog te vroeg om te zeggen. Zo snel mogelijk, maar ik denk dat het heel goed is om dat samen met de gemeente om dat gezamenlijk op te trekken.
0: Maar staat de gemeente daar nu wel open voor dan?
1: Ik heb meerdere mensen van de gemeenteraad erover gesproken. En de eerste signalen zijn wel positief. Dus ik denk het wel,
0: Ja, we gaan kijken wanneer het wordt. In ieder geval wilt u liever niet al te lang wachten, maar wel zo'n kunstgrasveld delen dus met scholen en andere verenigingen. Dank voor het gesprek, Pieter Boekel, voorzitter van Waco in Vries.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: wereld of John en Yoko. De Beatles waren dat.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 10 augustus, we gaan herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. We gaan heel eind terug in de tijd. Naar een opstand in 1566. Eentje die we allemaal kennen uit de geschiedenisboeken. De beeldenstorm.
3: Tijdens de beeldenstorm werden religieuze beelden, altaren, schilderijen en andere katholieke kunstwerken vernield. De vernietiging was overigens niet alleen een religieuze daad, maar ook een politiek statement tegen de Spaanse overheersing en de katholieke kerk.
0: De opstand van de protestanten wordt hard neergeslagen in opdracht van de Spaanse koning Philips, die over de Nederlandse gewesten heerste. Maak een sprongetje naar 1985, want 10 augustus dat jaar gaat de boeken in als de dag waarop Michael Jackson alle Beatles-rechten koopt. En dat leidt tot ruzie. Een ruzie met ex-Beatle Paul McCartney, die als schrijver wil mee profiteren.
4: And you know, he said, oh, well, that's just business. I said, yeah. And we've never talked about it. He won't even answer my letters.
3: Oh my
4: so,
3: God.
4: You know what? We haven't got that great a relationship.
0: Ja, dat is gewoon business, zou Jackson gezegd hebben tegen Paul McCartney, die de verhouding tussen beiden niet zo best meer noemt. Gezelliger is het tussen Yuri Malinchenko en Yekaterina Dmitrievna. Die hoort waarom. Ze sluiten een opmerkelijk huwelijk. Ze geeft het ja-woord met beide benen op de grond, op aarde. En hij doet dat ver hier vandaan, vanuit een ruimtestation. En toch in het huwelijk getreden met elkaar. Terug naar de muziek, want dit... hit op 10 augustus 1991. Everything I do it for you. Brian Adams. 11 weken staat hij op 1. En van de radio naar de buis, daar zien we mooie sport. Op 10 augustus 2012.
5: Vlak voor tijd weet Max Caldas, de coach van Nederland, dat het gedaan is. En Nederland zijn Olympische titel prolongeert.
0: Olympisch goud voor de Nederlandse hockeydames, dankzij een 2-0 overwinning op Argentinië.
6: Congratulations.
0: Gaan we naar het jarige van vandaag. Cabaretier en schrijver Kees van Kooten is 85 jaar geleden geboren. Zanger Jim Buckham mag ook de slingers gaan ophangen. 39 is hij geworden. En ook zanger Harry Slinger, hoe toepasselijk, is jarig vandaag. Hij is 77 geworden. En hij trakteert. Niet op gebakkie, maar wel op een van de bekende hits van Drukwerk.

0: van.
1: Ja, inderdaad. Harry Slinger. Jarig, druk werk en je loog tegen mij. Het is bijna 7:58. Straks het laatste nieuws uit de regio. Onder andere over het feit dat de Kozisvestiging in Bijlen gisteravond deels is ontruimd. Tonight.

Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha,

0: online via leasejeans.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Het is half acht, tijd voor het laatste nieuws. Gaan we dan ook brengen, Daphne Blanken. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een coastersvestiging in Bijlen is gisteravond deels ontruimd. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe ging het om een jerrycan waterstofperoxide van 1,5 liter die was omgevallen. De brandweer is meer dan 4 uur ter plaatse geweest om de betreffende ruimte elke 20 minuten te meten en te ventileren. De mensen die in dit deel van het gebouw wonen zijn ondergebracht bij hun familie. Kunstschilder Alfred Karel Hafkenscheid uit Zuid-Laren is gisteravond op 90-jarige leeftijd overleden. Dat laten zijn zonen aan RTV Drenthe weten. Hafkenscheid was een van de belangrijkste schilders in Drenthe. In 2012 kreeg hij de culturele prijs van Drenthe voor zijn oeuvre en zijn betekenis voor de beeldende kunst in de provincie. Moto2-coureur Colin Feyer is tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië gecrashed. Hij kwam in aanraking met de motor van David Alonso, die daarvoor nog een long lap penalty kreeg. Hoewel hij meteen weer opstond, betekende het voor hem wel meteen het einde van de race. 2 auto's stonden vannacht in brand in Hoogeveen, in dezelfde straat, een uur na elkaar. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat en een uur later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Het is niet de eerste keer dat in Hoogeveen auto's uitbranden. Het gebeurde de afgelopen maanden meerdere keren. En door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. Een deel van de weg is niet bereikbaar omdat het asfalt en de geleiderrails vervangen worden. Ook krijgt het groen een onderhoudsbeurt. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl, net zoals het andere nieuws uit de provincie.
5: Daphne, dankjewel. En wat het weer voor ons in petto vandaag. Hans Nienhuis, goedemorgen.
7: Mooi Judith, goedemorgen.
5: Nou, wat verwacht je? Het is een beetje grijzig nog, hè?
7: Ja, het is een wat andere start of een wat andere dag dan we de afgelopen dagen gewend zijn. Want als je nu buiten komt, ja, het wolkendek is gesloten in Drenthe. Het voelt ook wat frisjes aan. Een graad of 17, 18 is het nu. Kijk, dat is niet heel fris, maar vanwege die opgestoken noordwestelijke wind. Die is nu nog zwakjes, maar wordt vanmiddag matig. Ja, de gevoelstemperatuur is echt heel anders dan gisteren. Nou, het wordt vanmiddag een graad of 22 tot 23. Duidelijk wat koeler, want gisteren zaten we tegen de 30 aan. Sommige stations net eroverheen. Ik had bijvoorbeeld net 29,8, dus ja, net geen tropische dag. Weeramateurs kunnen daar heel erg woest op worden, maar ja, het is de werkelijkheid. Vandaag niets van dat alles. Als je 23 graden haalt, dan heb je al een mooie dag te pakken. En we doen dat dus met een bewolkte ochtend, met misschien zelfs een spatje neerslag. Dat zal vooral voor het noorden van Drenthe zijn, maar dat gaat echt niks aanbrengen. Dat doet niks tegen de droogte en de straat wordt er ook maar nauwelijks nat van. Maar je zou het kunnen vernemen. Er trekt een oud en uitgeblust front langs. Die gaat eigenlijk ten noorden van de Wadden langs, snijdt nog een stukje Groningen aan en de kop van Drenthe kan straks nog wat spatters krijgen. Maar het is eigenlijk vooral zuidelijk Denemarken en Schleswig-Holstein en Duitsland die echt een plans krijgen. Wij hebben dus nipt het nakijken, zo gezegd. Vanmiddag trekt dat dan weg. De zon die komt erbij. Nou, temperatuur dus maximaal 23 graden. En die matige noordwestelijke wind. Nou, vanavond en vannacht gaat de wind min of meer liggen, dan is hij zwak. En morgen dan draait de wind naar het noorden en hebben we een nog iets koelere dag. Maximale temperatuur 20 tot 21 graden morgen in de kop en misschien net aan 22 in het zuiden, dan moet alles meezitten. Dus we hebben weer precies net zo'n week als vorige week ook, met 1 dag die onder normaal is en de rest gaat er gewoon boven zitten. Morgen wisselend bewolkt, wel droog, maar die noordelijke wind gaat verder draaien naar het noordoosten en uiteindelijk het oosten, vanwege een wisseling van de wacht van 2 hoge drukgebieden. Vanaf woensdag, dat is eigenlijk dan begint de tweede helft van de week al in dit geval, dan neemt hoge druk het weer over, gaan de temperaturen omhoog. Woensdag 6, 27 graden, flink veel zon en ook donderdag en vrijdag tropische temperaturen. Eigenlijk alleen maar zonnig en neerslag van betekenis, dat zie ik niet in de verwachting zitten. Dus ja, het volgt weer hetzelfde pad als de voorgaande weken. Je hebt een paar koele dagen met kans op een spatje regen, maar er komt te weinig van. En daarna weer een paar hete dagen.
5: Dankjewel voor nu en tot over een uurtje, Hans.
7: Tot straks.
5: Hoi. Je hoort zo al waarom een horecaman uit Assen zich inzet voor schoolontbijtjes.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Goedemorgen Drenthe, met Judith Regendorp.

0: Billy Ocean en The Going Gets Tough. Ja, het is topdrukte bij de openluchtbaden. Dat zal je geen verrassing zijn, want die profiteren enorm natuurlijk van de aanhoudende warmte en droogte deze zomer. Dat betekent wel dat de zwembaden kraken en piepen onder steeds weer terugkerende stroom mensen. Afslaggever Steven Ophof ging langs bij een aantal zwembaden om te zien of ze de roosters eigenlijk nog wel een beetje gevuld kunnen krijgen.
1: Het is vol in het zwembad van Beleefpark Dwingelo. Althans, zo lijkt het. Maar supervisor Carla Netters is inmiddels niet snel meer onder de indruk.
2: Het is vooralsnog, zoals ik het kan bekijken, niet de topdag. Wij hebben dagen gedraaid van 1700 man. En dat is best wel druk, ja. Ja.
1: Ik vind dit al druk als ik het zo zie. Heel veel mensen. Lijkt mij ook heel inspannend om dat allemaal in de gaten te moeten houden vanaf de kant.
2: Ja, dat is het leuke. Want je hoort heel vaak mensen zeggen, nou leuk, weet je, een beetje baantje in de zon, je zit daar lekker. Maar zo is het niet, hè. Je bent wel verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bezoekers. En op drukke dagen zitten we dan ook echt met 6 tot 8 man toezichthouders. Waaronder ook gelukkig een heleboel vrijwilligers die ons daarbij helpen. En dat is ook wel nodig.
1: Wat verderop in Vries loopt ook zwembad De Leemdobben langzaam vol. Ook hier ziet coördinator Trea Rutgers uitdagingen door de drukte.
3: Het is een hele uitdaging soms. Karen en ik zijn er soms uren mee bezig om alles rond te krijgen in beide dagen, beide baden als het dan heel erg warm is. En als het ons niet lukt met het gewone personeel, gaat de aqualade dicht en gaat het personeel wat in het binnenbad werkt gewoon naar de buitenbaden. Die worden dan verdeeld over de beide buitenbaden.
1: Ik kan me voorstellen dat er dan bij een overdekt zwembad ook niet veel te doen is.
3: In Aqualaren is dan niet veel te doen. Er zijn echt mensen die zeggen, dan als het te warm is, kiezen wij voor het binnenbad. Maar als wij daar dan 50 man op een dag hebben, daar kunnen wij niet voor open blijven.
1: U weet van tevoren natuurlijk niet wat voor zomer het wordt. Om dat in te plannen, het lijkt me heel moeilijk.
2: Ja, dat is het ook. Ik maak gewoon een algemene planning. En het kan maar zo zijn dat als het weer omslaat, dat de mensen van de planning moeten. Dat weet ook iedereen. We werken ook veel met oproepkrachten, dus dat scheelt dan nog. En het is ook wel eens andersom. Dan moet er personeel bij. En vooralsnog gaat dat prima. We werken met de rooster-app en dat gaat eigenlijk hartstikke makkelijk.
4: Wat kom je doen? Voetballen? Ik denk, jij kan voetballen.
5: Ja, voor in het water.
4: Auw, 1, 2, 3... 4, 5 staat erop. Veel plezier.
1: Daarnaast leunt het zwembad in Dwingelo ook op vrijwilligers. Zoals Helene van Zetten, die haar pensioen graag vult met bijspringen waar dat kan.
4: Ik verkoop de kaartjes, ik tel de mensen. Ik doe de kassa voor de snacks en de drankjes en de ijsjes en weet ik het allemaal voor onzin. Als het nodig is, pak ik de patat.
2: Ik ben heel blij dat wij zoveel vrijwilligers hebben, waardoor we inderdaad open kunnen blijven. En wat ik ook in ons voorgaande telefoongesprek wel zei, overal wordt een tropenrooster gedraaid. Maar dat hebben wij dus niet, want wij moeten gewoon doorgaan. En door de vrijwilligers die wij hebben, kunnen wij dat ook. Kunnen we rouleren, hebben we gewoon genoeg mensen. Dus dat, daar ben ik heel, heel dankbaar voor.
0: Wat zijn we zonder vrijwilligers, hè? Topdrukte bij openluchtbaden. En het kan allemaal onder andere dankzij die vrijwilligers. En bijdrage was dit van verslaggever Steven Ophof.

0: Tim Finn en Fraction, Too Much Friction. Nou, zich van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen met het water, want nou, nog nooit stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Sinds het begin van de metingen was het niet zo laag. En naar verwachting is het einde nog niet in zicht. Dat vind ik dan wel weer zorgwekkend als je dat leest, hè?
1: Echt zo?
0: Jongen, ja. Jongen. Het is altijd droog, dat weten we natuurlijk. En daar komt ook de komende dagen geen verandering in. Inmiddels zijn we onder het laagterecord van 1947 gezakt.
1: Zo, dat heeft even geduurd, maar nou, het zat en er wel aan te komen.
0: Ja, en wat het voor gevolgen heeft voor de scheepvaart bijvoorbeeld. Ja,
1: inderdaad.
0: Hè? We gaan het, ook al is het ver van hier, toch wel in de gaten houden.
1: Ja.
0: Hey, en we gaan hardlopen. Nou ja, wij niet, maar dat hebben ze gedaan in Amsterdam. En heel veel mensen lopen hard met oortjes in. Hè? Ja. Omdat ze dan op muziek lopen bijvoorbeeld. Nou, dat hebben ze daar ook gedaan, hè?
1: Ja, klopt. En meestal is het een beetje uptempo muziek, modernere muziek. Maar nu was het Beethoven.
0: Hoe kwamen ze daarbij?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat was de 5e symfonie van Beethoven. Die werd live gespeeld daar.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja, dus dat is wel tof. Dus nog steeds geen oortjes in. En er was dus één belangrijke regel bij die run. Je moet voor de laatste slotnoot binnen zijn.
2: Harder, Patrick! Harder!
3: Ik dacht, kom maar op, Beethoven en hardlopen. Twee werelden waar ik van hou. Bijzonder loopje. Niet alleen hardlopen, maar ook nog een stukje muziek erbij. Dus het wordt een bijzondere ervaring,
4: ja. En niet zomaar muziek, maar Beethoven?
3: Ja, ik heb geen idee.
0: Hij heeft er wel op gelopen, maar het geen idee. Goed. Als het maar lekker liep.
1: Ja, ik zou op het einde toch wel een beetje stress krijgen dan. Om bij die laatste noot dan nog binnen te moeten hollen.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Het zou je niet gebeuren dat je gewoon niet op tijd binnen bent,
1: nee.
0: Toch?
1: Nee.
0: Nee, dat denk ik ook. Beethoven, daar kun je ook blijkbaar heel goed op rennen. Ik zou het eens proberen als je van rennen houdt. Ben Kramer kennen we allemaal onder andere van...
5: De

0: diverse collega's lees ik dat hij gefileerd zou zijn na een optreden in Meppel. En dat zijn vrouw gezegd zou hebben: misschien is het beter om te stoppen, Ben. Wat is er gebeurd?
1: Ja, nou, er is een filmpje gemaakt. En dat is eigenlijk, er wordt gefilmd op zijn rug. En daardoor wordt het geluid ook een beetje vervormd. Dus het is een beetje een raar geluid in dat filmpje. En online vooral komen daar heel veel nare reacties op. Waar die dus ook wel een beetje van, ja, teleurgesteld is eigenlijk.
0: Ja, daar op dat moment al zegt zijn vrouw: misschien is het beter om te stoppen. Of bedoelt ze: misschien is het beter om te stoppen met de hele carrière.
1: Ja, nou, eigenlijk vooral naar dat filmpje, hoor. Want als je het filmpje zelf kijkt, dan zie je vooral heel veel mensen in Meppel daar genieten en meezingen en dansen, lachen op hun gezicht. Dus ja, in het echt viel het volgens mij allemaal wel mee.
0: Dus eigenlijk is hij helemaal dan niet zo gefileerd in Meppel?
1: Nee, dus het is vooral online.
0: Maar ja, als jij iets filmt, een concert of wat dan ook, klinkt jouw geluid dan net zoals de man die je daar staat?
1: En daarom doe ik dat dus eigenlijk nooit. Want ik denk dan altijd van, ja, wat heeft dit voor zin? Want mijn telefoon, microfoon, die pakt dat echt niet zo goed op allemaal. Dan denk ik, nou, dan kan ik maar beter gaan genieten.
0: Ja.
1: Maar ik zie dat wel eens voorbij komen, filmpjes van concerten. En ik altijd, ja,
0: klinkt niet zo, hè?
1: Nee.
0: Maar wat zegt hij er zelf van? Heeft hij al gereageerd?
1: Nou, hij moet nog even bijkomen, volgens mij.
0: Oké. Ja. Nog niet gereageerd dus. Nou, wie wel heeft gereageerd is de winnares van de Tour de France FOM, Demi Vollering. Heb je het gisteren gezien?
1: Oh, ik heb het niet gezien.
0: Oh, dat is zo jammer, ja. Want oh, wat was het? Een gevecht tussen twee vrouwen om, ik zal je laten zien dat ik de beste ben. Zo ongeveer was het. Nou, en dat deed ze, hoor. Man, ze gingen vandoor. Echt, met een tempo en met een overmacht.
1: Ja, nou,
0: geweldig.
1: Dat,
0: ja, echt heel erg knap. Voor de tweede keer in haar carrière wint zij de Tour.
2: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
0: Super, super, super trots is ze in ieder geval. Daar kan ik me ook alles bij voorstellen. En zij is niet de enige Nederlandse die een trui pakt, hè?
1: Nee, Puk Pietersen die pakte de bergtrui.
0: Puk Pietersen de bergtrui en Lorena Wiebes, die won het groen ook nog eens.
1: Ja.
0: Die kan sprinten en daarom krijg je het groen. En Puk Pietersen kan klimmen en daarom krijg je de bergtrui. En nou ja, Demi Vollering kan alles en daarom ben jij het geheel, Demi Vollering. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. En voor nieuws uit de regio gewoon lekker blijven luisteren. Of kijk even op de app of op onze website.
3: Love is a burning thing, and it makes

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu bij Dirk, Wiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
12: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
11: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
13: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
11: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
16: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
17: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
18: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
17: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
19: Lekker slapen, Dekker slapen.
20: Dekkerslapen.nl.
21: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
22: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
19: Lekker slapen.
20: Dekkerslapen.nl.
23: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen Drenthe.
23: Met Judith Regendorp.
24: Drenthe opnieuw, goedemorgen op deze maandag de 10e augustus. Dag waarop je misschien even de N34 moet mijden. Tenminste tussen Zuidlaren en Gieten, want die weg is deels dicht voor werkzaamheden. En het is niet alleen vandaag, dat is vanaf vandaag de komende maand. Dus hou daar even rekening mee als je dagelijks gebruik maakt van die N34. Een Kozusvestiging in Bijlen is gisteravond deels ontruimd omdat een jerrycan waterstofperoxide was omgevallen. Een horecaman uit Assen zet zich in voor schoolontbijtjes. En je hoort dit uur ook hoe onze pelgrim Barry Gepken vergaat. Hij is diep in Frankrijk. En hoe kan het dat hij daar aan een droge worst zit te eten? Dat ga ik hem straks vragen. En onze Remco, die is op tjak naar Elim.

0: Ik wil Stevens helemaal doorgedraaid. You drive me crazy.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco is richting Elim gegaan voor Op Chuck. En zou best wel in een heel kleurrijke omgeving kunnen staan. Remco, goedemorgen.
3: Ja, mooi. Goedemorgen. Ja, ik ben op Elim en ik sta in Daliaveld. En er zijn hier allemaal mensen druk bezig met plukken. Ja, wij staan hier een beetje in slagveld eigenlijk. Want ik zie allemaal Dalia-koppen op de grond liggen. Ina ten Kaats die naast mij, die weet er alles van. Mooi, Ina.
4: Mooi.
3: Wat gebeurde hier?
4: Nou ja, de vrijwilligers die zijn nu druk bezig om de bloem er al uit te halen.
3: Ja.
4: Want we moeten volgende week woensdag plukken voor Sint Jansklooster. En als we deze bluiende bloem er nu in laten zitten, dan trekken ze alle voeding eruit. Ah, ja. En dan hebben we volgende week allemaal dahlia's met gele gaatjes. En die wil zij niet hebben.
3: Dus je trekt nou deze kop er allemaal al af. En dan aan de week staat er alweer een einde.
4: Ja, deze trekken wij er nu af. Dat die knopjes die er nu in zit genoeg voeding hebt om volgende week een mooie bloem te winnen. Ja. En dat gaat dan naar Sint Jansklooster. Dat zij ook mooie bloemen hebt om te prikken.
3: Ja, juist. En die dahlia's die gruiden al deur?
4: Die gruiden gewoon deur.
3: Ja.
4: Ja, er komt nieuwe knopjes in en er komt gewoon weer een nieuwe bloem weer.
3: Ja, heb je dan ook een slim last van de dreugde?
4: Nou ja, zo gauw het te droog wordt. Wij hebben een bron hier en de sprinklers die staat ertussen. Ja. En dan wordt dat anders zet dat ze wel water krijgt.
3: Ja. Nou, moet je aan de week plukken voor het corso van Sint Jans Klooster, begreep ik. Dan gaan die dahlia's ook nog naar Eelde?
4: Ja, Vollenhoven zit er eerst nog tussen.
3: Oh,
4: en Eelde die kreeg ook de dahlia's van ons.
3: Ja, maar dan heb je zelf ook nog een corso.
4: Ja, we hebben zelf ook een corso.
3: Ja, heb je dan al wat dahlia's al?
4: Nou ja, aan ons eigen veld hebben wij dan niet genoeg. Maar dan kopen wij natuurlijk weer in van Sint Jans Klooster Vollenhoven.
3: Ja.
4: Dus ja.
3: En ga je ook wel eens kijken naar de andere corso's en denk dan van, kijk, dat ben Oeze dahlia's, of werkt dat niet zo?
4: Ja, dus zo werkt het wel. Maar ik denk, je hebt wel eens een kijken geweest en dan ga je wel kijken van, hey, verrek, welke soort van ons win. Maar ja, je ziet zoveel dahlia's en ja, je kunt niet zien welke van ons land die komt en wat bijna aan de land wegkomt.
3: Nee. En hij die dahlia's dan pluk je alleen de kop, hè, begreep ik. Die meer gebruik ze er niet van.
4: Nou ja, sommigen die wil ze ook wel een keer op steeltjes. Ja. Wat ze dan precies ermee doet, dat weet ik ook niet. In het verleden bent er wel eens witte dahlia's op steel doorheen gegaan. En die zet ze dan op ecoline of inkt dat ze blauw was.
3: Oh.
4: Want een blauwe dahlia, die bestaat niet.
3: Nee, dus zelf maar.
4: Dan moet je er zelf wat van maken. En ze wordt ook wel eens een spuit. Maar dan heb je natuurlijk wel de echte bloemen nog. Met een kleur die jij wilt hebben.
3: Ja. Je hebt hier wel meerdere kleuren staan ook.
4: Ja, wij hebben elk jaar meerdere kleuren staan. En ja, een ene kleur red je het niet met. Nee. Er is gewoon vraag naar rood, wit, de geel, de oranje, die wil zwarten. Nou ja, dat achterhoes die tussen rij hele donker. Dus dat, die gaat voor even zwart, want echte zwarten ben dat volgens mij helemaal niet.
3: Nee, en nou heb je meerdere vrijwilligers hier aan het werk. Hoeveel heb je er?
4: Nou, bent er nog niet zoveel, maar normaal.
3: Ik vind het al aardig waar.
4: Nou, maar het kan maar eens 15, 16. Waar zijn zoveel vrijwilligers staat er wel eens hoor.
3: Ja.
4: En als het straks geplukt wordt, dan hoop ik dat er een stok of 25, 30 staat.
3: Oh, juist. Maar die waren er wel op tijd bij van me.
4: Ja, zeker. Maar ik denk dat. Het is natuurlijk ook nu lekker voor de warmte.
3: Ja.
4: Nu wordt het vandaag gelukkig niet zo warm, maar het valt met. Maar ja, als het wel 30 graden zou worden, dan is het lekker dat hij om 10 uur weer in huis bent.
3: Ja. En eigenlijk pluk je dan die dahlia's vrij laat, hè, voor zo'n corso. Want aan de week woensdag pluk je dan en dan wordt ze vrijdag al brukt eigenlijk.
4: Woensdag wordt ze plukt en op Sint Jansklooster wil je volgens mij om 1 uur de bloem maar weggaan.
3: Ja.
4: Dus dan wordt ze ook al verdeeld. Maar ik denk dat woensdag gewoon de eerste kan door al beprikt en beplakt wordt. Want die hebt natuurlijk hele grote kan.
3: Ja.
4: Dus die bent gewoon de woensdagavond en de donderdag. En misschien de hele nacht wel deur.
3: Ja.
4: Dat ze vrijdags doorstaat met een karren.
3: Ja, en dan gaat nogal wat dahlia's op dan.
4: Nou, gaat er allemaal vanuit.
3: Ja.
4: Maar ik zeg, als ik kijk dat als wij hier de grootste karren. En die zit al in de 100, 125 vierkante meter.
3: Ja.
4: Nou, dat bent dus een 100, 125 kratjes.
3: Ja. En hoeveel dahlia's bent dat dan? Ja.
4: Nou, daar vraag je mij wat. Dus, er kunt gemiddeld 300 tot 400 dahlia's in een krat zitten. Ja. Het ligt eraan hoe groot ze bent natuurlijk. Maar als je een mooie dahlia hebt, dan, ja, dan moet je ervan uit gaan dat er een souffleur in een krat is.
3: Ja. Ja. En ja, vandaag de hele dag bezig?
4: Nee, wat zeg ik, zo gauw deze dahlia's eraf ben, dan mag ze allemaal weer naar rust toe.
3: Oh ja, goed. Nou, Judith, heel spektakel eigenlijk, zo'n dahliaveld.
0: Ik zeg hand uit de mouwen, Remco, en meehelpen plukken tot 10 uur vanochtend. Hey, dank jullie wel en succes dan nog even.

0: Samen met Suze Quatro en Stan Lennon. Ja, met een lege maag naar school. Het is voor steeds meer kinderen realiteit. Als een horecaondernemer Geert de Velde gaat daar wat aan doen. Hij gaat schoolontbijtjes maken. Schoolontbijtjes voor 450 kinderen uit Assen. En hij werkt ervoor samen met Werkplein Drentse A, dat al ontbijt levert voor een school in Assen. Een heel goedemorgen, Geert de Velde.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waarom gaat u dat doen?
1: Nou ja, wij kregen de uitvraag via Werkplein Drentse A. Wij doen al een aantal dingen samen met Werkplein Drentse A. Die deden dit vorig jaar. Alleen de capaciteit konden ze niet meer aan. En vandaar dat de vraag bij ons terecht kwam. Ja, en in eerste instantie denk je dan van, ja, is dit iets wat wij zouden moeten doen? En als je dan het verhaal hoort, ja, dan gaat het je wel aan het hart. En ik heb het met het team overlegd. En het team was enthousiast om dit op te gaan pakken.
0: En doe je dat dan als zakenman of doe je dat dan vrijwillig?
1: Nou ja, helemaal vrijwillig gaat het absoluut niet lukken. Maar op de manier zoals we het nu aan gaan pakken, krijgen we een kleine vergoeding daarvoor per kind per week. Dat zal zeker niet kostendekkend zijn. Alleen de pakketjes maken kunnen we voor dat bedrag al niet doen. Nou, dan moet het verpakkingsmateriaal eroverheen, wat ook steeds duurder wordt met allerlei toeslagen. En dan moeten de uurlonen er ook nog overheen. Ja. Dus we zijn zeker nog op zoek naar partijen die ons wellicht zouden kunnen helpen en willen ondersteunen.
0: Ja, want is dat dan dagelijks schoolontbijtjes maken voor deze kinderen?
1: Ja, dat is 5 dagen in de week.
0: Want wat weten we van kinderen in Assen en het wel of niet meekrijgen van een ontbijt vanuit huis?
1: Nou ja, wat wij meekregen in het verhaal van de scholen en van Werkplein Drentse A is dat het toch steeds meer toeneemt dat kinderen zonder eten naar school toe gaan, nog niet thuis gegeten hebben. En dat is toch wel behoorlijk schrijnend.
0: Schrijnend dat dit nodig is, toch?
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. In een land als Nederland, waar we de dingen denk ik prima kunnen regelen, dat dit vanuit een particulier initiatief opgepakt moet worden, ja, is eigenlijk best wel zorgelijk.
0: Ja. Nu staat u straks 's ochtends heel vroeg op, samen met uw collega's, om deze schoolontbijtjes te maken voor 450 kinderen uit Assen. Zijn dat nou specifiek de kinderen die geen ontbijt hebben gehad? Of krijgen alle schoolkinderen dan een ontbijtje die meedoen hieraan?
1: De scholen die hier aan meedoen, gaan we geen uitzondering maken dat we de een wat uitdelen en de andere niet. Dat gaat voor de hele klas dan.
0: De hele klas krijgt ontbijt. Ja. En vanaf wanneer is dit? Vanaf direct al het nieuwe schooljaar?
1: Ja, wij zijn nu de dingen aan het voorbereiden. We hebben de vraag net voor de zomervakantie gekregen. Dus ja, de scholen zijn op dit moment allemaal met vakantie. De contactpersonen ook. Dus we zijn een beetje met de hindernissen de boel aan het voorbereiden. Maar de bedoeling is dat het gelijk gaat starten naar de schoolvakantie.
0: En wat krijgen ze als ontbijt?
1: Ja, dat moet natuurlijk wel een beetje bewust zijn. Dus dat zal volkorenbrood zijn. Maar we hebben ook te maken met heel veel wensen en allergieën waar we nog rekening mee moeten houden. Ja. Maar het zal zeker ook een gezonde hap zijn.
0: En gevarieerd, want 5 dagen hetzelfde is misschien ook niet zo leuk, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja. En wij willen de kinderen ook zeker nog wel met wat dingen verrassen. Alleen, het zal bewust en gezond moeten zijn. Dus daar zullen geen repen chocola of zakjes chips bij in zitten. Het zal bewust moeten zijn.
0: Het zal een uitdaging worden, hoor ik zo. Schoolontbijtjes maken. 5 dagen in de week voor 450 kinderen uit Assen. Ik wens u heel veel succes daarbij en dank voor uw tijd vanochtend.

0: Marco Borsato en Ik leef niet meer voor jou. Tientje of tombola. We zijn toe aan de opgave voor Tientje of tombola. De instapvraag waarmee je een tientje kunt winnen, maar die net zo hard mag inleveren voor een muntje in de tombola. Daphne?
1: Ja, wie was de laatste Drent die in het oranje voetbalelftal speelde?
0: Dat is de instapvraag voor vandaag. Wie was de laatste Drent die speelde in het oranje voetbalelftal? Ik kan je niet meer gelukkig maken met de hoofdprijs, want die is er zaterdag uitgegaan, de helikoptervlucht. Die gaat naar Johan Kamperman, die gaat ervan genieten. Maar er zitten nog andere schiere prijzen in, hoor. Dus kom maar door met die naam van die Drent. De laatste Drent die bij oranje voetbalde. 0592 33 11 88.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Hé, hey, Tess.
2: Hé, hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Bijna 8:58. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Daphne.
7: Goedemorgen. Een Cosus-vestiging in Bijlen is gisteravond deels ontruimd. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe ging het om een jerrycan waterstofperoxide van 1,5 liter die was omgevallen. De brandweer is meer dan 4 uur ter plaatse geweest om de betreffende ruimte elke 20 minuten te meten en te ventileren. De mensen die in dit deel van het gebouw wonen zijn ondergebracht bij hun familie. Kunstschilder Alfred Karel Hafkenscheid uit Zuid-Laren is gisteravond op 90-jarige leeftijd overleden. Dat laten zijn zonen aan RTV Drenthe weten. Hafkenscheid was een van de belangrijkste schilders in Drenthe. In 2012 kreeg hij de culturele prijs van Drenthe voor zijn oeuvre en zijn betekenis voor de beeldende kunst in de provincie. Moto2-coureur Colin Feijer is tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië gecrashed. Hij kwam in aanraking met de motor van David Alonso, die daarvoor een long lap penalty kreeg. Hoewel hij meteen weer opstond, betekende het voor hem wel meteen het einde van de race. 2 auto's stonden vannacht in brand in Hogeveen, in dezelfde straat een uur na elkaar. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat en een uur later was het opnieuw raak 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Het is niet de eerste keer dat in Hogeveen auto's uitbranden. Het gebeurde de afgelopen maanden meerdere keren. En door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. Een deel van de weg is niet bereikbaar, omdat het asfalt en de geleiderrails vervangen worden. Ook krijgt het groen een onderhoudsbeurt. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl, net zoals het andere nieuws uit de provincie.
6: Daphne, dankjewel. Het weer dan. Hans Niehaus, een heel goeiemorgen opnieuw.
8: Mooi, Judith, goeiemorgen.
6: Ja, grijs begin van de dag, maar dat wordt anders, hè?
8: Ja, als ik hier vanuit Holsloot naar het zuiden kijk, of in elk geval keek, een half uur geleden ongeveer, kon ik het blauw zien hangen boven Overijssel. En dan denk je, ja, nou, dat komt in de buurt. Maar nee, het blijft voorlopig nog wel even een grijs plafond boven ons. En misschien moeten we daar ook wel blij om zijn, want het voorkomt wat meer verdamping.
6: Ja.
8: Dus het is bij ons dan allemaal wat gematigd deze morgen met nu een graad of 19 en vanmiddag 22 tot maximaal 23 graden.
6: Komt er
8: dus
6: nog wat uit?
8: Nou, als ik op de radar-echo's kijk, dan zien we boven het Waddengebied wat neerslag vallen. De noordrand van Groningen en Friesland worden geschampt. Maar bij ons, het zou kunnen dat de kop van de provincie nog een paar spatten gaat krijgen. Maar het zuiden lijkt het gewoon droog te gaan houden. Dus we worden eigenlijk net gemist. Schleswig-Holstein krijgt een mooie plens water. Maar ja, dat gaat er net overheen bij ons. Nee, ik heb er eigenlijk geen vertrouwen in. Laat ik het maar zo uitdrukken.
6: Ja.
8: Nou, we zien vanmiddag dus 2, 23 graden met een zwak tot matige noordwestelijke wind die geleidelijk aan steeds noordelijker wordt. Wel trekt die bewolking dan wat weg, de zon die komt erbij en in het midden van de middag hebben we een gemengd beeld. Zon, bewolking en dus weer droog met de noordwestelijke wind. Vannacht koelt het af naar een graad of 8 tot 9 en dan zien we morgen een nog wat koelere dag. Pal noordenwind, kracht 3 ongeveer. De ochtend nog meest bewolkt en daarna komt de zon er goed bij. 20 tot 21 graden in de kop van de provincie. Het zou kunnen dat de Waddenkust zelfs niet eens 20 graden haalt morgen. Nou, het zuiden van Drenthe net tegen 21, 22 graden aan. Dat is de enige dag van de week dat we onder normaal zitten. Maar ook meteen de laatste dus. Woensdag neemt een nieuw hoge drukgebied het roer over. De wind gaat naar het oosten. En dan zien we duidelijk de temperatuur vlot stijgen. Woensdag 6, 27 graden in onze provincie. En donderdag en vrijdag 2 tropische dagen staan er op het programma. Knalzonnig. Wind is dan oost, zwak van kracht. En ja, eigenlijk nog steeds geen neerslag in de verwachting. Zelfs richting en zelfs na volgend weekend eigenlijk nog steeds geen neerslag van betekenis. Dus het wordt wel behoorlijk droog nu.
6: Nou, we gaan afwachten of er daarna in ieder geval wel wat komt. Want de tuinen, de bomen, de planten kunnen het gebruiken. Maar er moet wel regen van betekenis vallen, zoals jullie dat noemen.
8: Ja, neerslag van betekenis, dat is ook een beetje vage definitie natuurlijk. Maar ik bedoel dat het echt millimeters die ertoe doen.
6: Ja, precies. We gaan het afwachten. Dankjewel voor nu, Hans Nienhuis. Mijn mooie dag.
8: Fijne morgen.
6: Hoi, hoi. Wie was de laatste Drent die speelde in het Nederlandse elftal? Laat het maar horen. 0592 33 11 88.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Goedemorgen Drenthe.

Tears of a Clown. Smokey Robinson en The Miracles waren dat op Radio Drenthe. En zometeen de ontknoping van Tientje of Tombola. Wie was de laatste Drent die speelde in het Nederlands voetbalelftal? 0592 33 11 88.

0: Ja, Keith Urban en We Go Back.
1: Tientje of tombola.
0: We gaan spelen hoor, tientje of tombola. Met die voetbalvraag. Wie was de laatste Drent die speelde in het Nederlands voetbalelftal? Die vraag gaan we zo beantwoorden. Laten beantwoorden door Herman Wesseling uit Klazinaveen. Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Daar fiets ik gisteren nog doorheen en ik dacht even dat ik helemaal gek werd. Want ik zag in een weiland zag ik zebra's. Ik heb echt 3 keer opnieuw gekeken. Die regendorp of die hitte doet wat met je. Of nou ja, wat dan ook.
2: Ja, klimaatverandering.
0: Maar ken jij ze ook, die zebra's daar in een weiland van Klazinaveen?
2: Ja, ik kom daar regelmatig langs, joh.
0: Je bent viaduct daar.
2: Ja, best viaduct. En dan, ja, dat zeg ik. Voor een jaar of 2 jaar terug had hij er wat dromedaris met kamelen. Ah. En ja, zo van alles had hij er lopen toen.
0: Ja, nou, dat is een geruststellende mededeling. Ja, dat er echt zebra's lopen. Ik waande mij even in Kenia of wat dan ook. Hè?
2: Ja, toch? Ja. Oh, er was een collega van jou naartoe geweest, toch?
0: Ja, precies. En die heeft heel veel wilde dieren gezien, hè, Daphne?
2: Ja, dat klopt. Ook, ja.
3: Ja, olifanten, neushoorns, giraffes en de zebra's ook.
0: En de zebra's ook. Ja. Nou, hoef je niet voor naar Kenia, kun ik je
3: vertellen. Nou, blijkt. Ja.
0: Gaan we naar Klazinaveen. Ja. Hey Herman, we gaan beginnen aan die instapvraag. Wie was de laatste Drent die speelde in het voetbalelftal van Oranje?
2: Dat was Peter Hoekstra.
0: Dat was inderdaad Peter Hoekstra, 1996. En dat betekent dat jij een tientje in de pocket hebt.
2: Ja, maar we gaan ervoor, hè?
0: Ja, we gaan ervoor. Nou, dat betekent dat Daphne richting de tombola mag. En Daphne loopt al richting die kant.
3: Oh, ik hoop het al.
0: Het is niet zo'n endlopen, dus dat scheelt een hoop. En zij gaat het muntje voor jou erin gooien. Maar je weet dat de hoofdprijs inmiddels vergeven is, hè?
2: Ja, hoor.
0: Ja, maar er zit nog een hoop andere prijzen in. We gaan het horen.
3: Oké, nou, het muntje zit erin. Ja. Ik heb dit nog nooit gedaan, moet ik zeggen.
0: Het klinkt ook alsof die vrij stug gaat.
3: Ja,
0: moet
3: maar
0: het gesmeerd worden?
3: Nou, dat denk ik wel. Een beetje WD-40. Maar het balletje is naar beneden gerold.
0: Dat is mooi.
3: Het is een oranje met groen, hè?
0: Oranje met groen.
3: Kijken.
0: Ja. En ze gaat hem openmaken.
3: Het is geworden een sleutelhanger.
0: Nee, maar.
2: Nou, het is
0: toch helemaal geweldig. Gefeliciteerd! Ja, dan kan je nog eens lol om hem, of
2: niet, dan? Ja, toch?
0: Ja, Herman. Dankjewel voor het meespelen en de groeten daar op Klazinaveen, hè?
2: Ja, heel goed.
0: Hoi.

0: wat was dat? Een Don't Turn Around. Het is 9 minuten voor 9 op de maandagochtend. Hoogste tijd om te horen hoe de afgelopen week van Barry is gegaan. Barry Gepke, en ik zeg nog maar gewoon Barry. Ik weet niet waarom ik dat doe. Ik heb die man nog nooit Barry genoemd. Barry Gepke, de pelgrim die een voettocht maakt van Erika in Drenthe naar Fatima in Portugal. Voettocht, hè, mensen. Via met de auto al 2.500 kilometer. Te voet misschien nog wel verder eigenlijk. Barry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Judith.
0: Van hoeveel kilometer ga jij uit van Erika naar Fatima?
1: Nou, ik slinger door allerlei gebieden. Dus Maria Tour. En ja, van mij is het dan weer 1000 extra. 3.500 is een tour. Ja.
0: Daar is niet mis.
1: Rome was 2700 en Jeruzalem was 5000. Dus ik ben wel wat gewend.
0: Ja.
1: Als ik straks in Lourdes ben, ja, dan zit ik rond de 10.000 in totaal. En dat doet wel heel veel met je. Want
0: ja.
1: Ik ben nu ook weer op een geweldige locatie. De Rocca Maduro, dat is dan ja, van de Zwarte Madonna. Ik sta hier gewoon in een kasteeltuin. En onder mij heb je gewoon een grote vallei en dal. En allemaal gigantische klevende rotsen. En daarbovenop hebben ze een klooster en een kasteel gebouwd. En nou, dat we gisteravond aangekomen. Dikke onweersbuien, dus we hebben heel veel mazzel. We zijn in een. Oh, wat mooi is het hier.
0: Ja, want je zit al heel diep in Frankrijk, hè?
1: Ja, ik ga nu de laatste etappe, die zet ik constant uit. En ik ga nu dan van Rocca Maduro naar Lourdes. En dan daar zit ik aan de voet van de Pyreneeën. En ja, dat wordt nog een beste klimmer om in Spanje te komen. Dat wordt de stijlste, denk ik, wel, wie ik ga daar. Maar het mag er mooi wezen. Maar dat is voor mij ongeveer nog weer 350 wat ik nu uitgezet heb. En dan ben ik in Lourdes.
0: Maar dan moet je toch één ding uitleggen, Barry, hè? Hoe kom jij zo diep in Frankrijk aan Drentse droge worst?
1: Ja, ik heb Maart bij mij. Die komt eigenlijk altijd wel in bij mij. Dat is Erik. En die kwam natuurlijk eraan zetten met een blikje bier en droge worst. Dus en er staan we ook in een klooster van Antonius. Daar kwam hij bij mij. Even 4 dagen. Ik ga vandaag met de trein terug. Maar ja, dat is, we hebben elke dag droge worst eten op onze tocht. Dus dat is een stukje thuis in de gekste omstandigheden. Maar dat is gewoon zo fijn. Ja, je mist bepaalde dingen. Tuurlijk mis je daar. En ze weten het ook allemaal. Ik ben niet zo'n kaaseter, maar droge worst. Ja, dan maak ik ze mij wel van wakker. Ja,
0: het is net de trektocht. Hè?
1: Ja, dat is gewoon, ja, dat zijn bepaalde hoogtepunten. En gek is dat. Hoe zit je daar en je hebt niks. Maar je bent een stukje droge worst. Dan ben je toch weer blij. Ja.
0: Ja. Hoe bevalt het vriend Erik om mee te lopen met je?
1: Nou, Erik, hij loopt nog langs me heen, maar hij heeft wel behoorlijk afgezien. Want het was dik 35 graden in de bergen. Ja, hij kwam zomaar apart uit het platteland, op vakantie. En hij kwam in bij mij en hij wou toch graag een paar dagen meelopen. Hij heeft zo'n tentje mee geshowd, dus dat was voor hem wel heel pittig. Dus we hebben ook één per kalmaran etappes soms gedaan. Maar van de andere kant, we hadden er een dag bij van 25. Nou, dan kom je aan bij de rivier. Ja, het enige wat je doet is blussen in die rivier en in het tentje opzetten en dan leeg je plaats, zeg maar. Kijk, het is afzien. Ik zeg heel vaak, pelgrimeren is ook kruppieren, maar die belevenis, het gaat zo intens, dat hij ook, je wordt er een gelukkig mens van. En hoe gek het ook is, mensen denken maar van, dat afzien is, maar dat maakt het wel. En de goedheid onderweg, we hebben weer zoveel goedheid ontvangen, ook Nederlanders die wonen off-grid, hebben een nacht geweest en die gaan allemaal eten en drinken en ja, maar ook hier, de mensen zijn ook heel aardig, moet ik zeggen, in dit district. En dat gaat van een glas water tot ze bieden je van alles aan. En dat is fantastisch gewoon.
0: Heerlijk. Er blijkt weer heel veel hitte aan te komen, geloof ik, in Frankrijk. Hè? Hoe bereid jij je daarop voor?
1: Ja, eigenlijk, kijk, ik heb toen die extreme hitte ook al gehad, die dikke week. In een gebied wat ook zwaar was, ook gewoon, nou ja, was een wat zwaarder ook qua mensen en bevolking. Dus ik heb nu ook zoiets van, ik zit wel in een mooier gebied. Ik zit in de bergen, in de bossen. En je hebt hier ook bronnen met koud water. Soms moet je voorstellen dat je gewoon op gebieden bent. Het is gewoon ijskoud water, kom uit de berg. Ja, dan, als je dat maar hebt.
0: Ja.
1: En dus ik laat het gewoon weer op mij afkomen. Ik plan geen dag te lang en ik zie het wel. En ja, als het te gek wordt, moet je een soort siesta nemen.
0: Zo is het net, Barry. Doe de groeten aan Erik. Maak er een mooie week van. En dan spreek je weer volgende week maandag weer, hè?
1: Helemaal goed.
0: Tot dan. Doei. Hoi.

0: Sounds Non-Rature en Kiss Me.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We hadden het over de openluchtbaden in Drenthe. Want man, man, man, wat hebben die het druk. Duizenden zwemmers komen op de baden af met dit warme weer. En dankzij vrijwilligers en mensen die heel goed roosters kunnen maken, kunnen die baden allemaal open zijn. Voetbalvereniging Vaco in Vries laat de handen ineen met onder meer SV Tinarlo, twee scholen, kinderopvang en dorpsbelangen om een kunstgrasveld te krijgen. De voetbalclub heeft dat al eerder gevraagd aan de gemeente. Die wilde daar toen geen geld in steken. Maar misschien nu wel, zeggen ze bij Vaco. Nu we het doen samen met scholen en andere clubs. Horecaondernemer Geert de Velde was ook even van de partij hier in Goedemorgen Drenthe. Omdat hij schoolontbijtjes gaat maken voor 450 kinderen uit Assen. Zodat die niet met een lege maag in de klas zitten. Heeft nogal wat voeten in de aarde, zei hij. En ja, hij verdient er ook niet echt goed aan. Sterker nog, zegt hij, het kost me geld, maar toch gaat hij het doen in ieder geval 1 jaar lang. En pelgrim Barry Gepken, hè, heeft zelfs diep in Frankrijk behoefte aan droge worst. En dat heeft hij gekregen omdat een vriend daar is langsgekomen. Nieuws uit de regio vind je ook online. Kijk maar even op de app en website.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Dag Wim en heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Wat sta jij lekker te swingen op het deuntje?
2: Ja. Lekker toch?
0: Ja, zo is het.
2: Ja, een beetje,
0: dan is het een goed deuntje.
2: Beetje ochtendgymnastiek erbij.
0: Ook dat nog.
2: Ja, straks om 10 uur op televisie, maar nu alvast hier een beetje. Dus,
0: ja, jij doet altijd mee, weet ik.
2: Ja,
0: betrouwbaar
2: zeker. Ja, uitzending gemist en dan ga ik huppelen.
0: Wat ga je nog meer doen?
2: We gaan lekker keuvelen. Heb jij eenmaal, trouwens?
0: Het eclipsbrilletje.
2: De bril, ja.
0: Vanavond, denk ik.
2: Vanavond?
0: Ja.
2: Die dingen zijn duur.
0: Ik weet het niet. Mijn schoondochter heeft ze gekocht.
2: Oh.
0: Ja, dankjewel Lotte. Bij deze.
2: Oké, goed. Nou ja, we gaan het daar even over hebben. En er komt nog wat leuke dingen voorbij. Dus komt allemaal goed.
0: En ook kijken dat je wel een goeie hebt. Is ook belangrijk.
2: Nou, dat ook. Daar heb ik het ook over. Ik heb het ISO-nummer paraat.
0: Nou, hartstikke goed. Koffie en keuvelen. Zometeen heel veel plezier erbij. En wat mij betreft tot morgen 7 uur.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Aan tafel! Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Ach, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
9: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
8: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
10: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car En het moment's orders can go.
8: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Goed, het is gelukt.
17: Wat is er gelukt?
18: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
17: Fluitje van een cent dus?
18: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
20: Radio Drenthe.
21: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Herman van Veen en Hilversum 3.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is op 10 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze maandag de 10e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend blikken we met mooie werk terug op de Drentse Doezens. En de Time Bandits die zitten in de Zweelpop schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Vitesse en Rosalind, maar eerst eventjes schuilen. Dit is de nieuwe single voor Miss Montreal. MUZIEK

0: Tessa was dat. En Rosalind.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En we hebben ook deze week weer een thema afgebonden. Namelijk het komend weekend. Dan staat de Drouwende Mond weer in het teken van het Boeren Rock Festival. Deze week Drentse Doezend hits van artiesten die het komend weekend daar op dat festival staan. En daarbij ook even natuurlijk de notering en de dag waarop zij daar gaan optreden. Nou, komende vrijdag, de 14e, staat een mooi wark op het Boerenrock. Ze stonden met deze plaat in 2024 op 193. En eind vorig jaar op 268. Zwoegen in

0: Guus Meeuwis.
1: En ik ook van jou. Straks hier op Radio Dent het nieuws uit de regio. Maar eerst in ons uurtje Nederpop, Lionel Richie. Ik hoor je denken, Lionel Richie. Ja, het is samen Treintje Oosterhuis. En dan mag het wel.

0: ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Het is bijna 9:30. Tijd voor de nieuws uit de regio. Een COSIS-vestiging in Bijlen is gisteravond deels ontruimd. Dat kwam door een lek van waterstofperoxide. De brandweer is meer dan 4 uur ter plaatse geweest om de betreffende ruimte iedere 20 minuten te meten en te ventileren. 2 auto's stonden vannacht in brand in Hogeveen. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat. 1 uur later was het opnieuw raak, zo'n 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. En door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten van vandaag een maand lang rekening houden met hinder. Een deel van de weg is niet bereikbaar. Alle informatie over de werkzaamheden die is te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vind je natuurlijk ook al het andere nieuws uit de provincie.

0: Als die neus dan met het weer.
1: Het is bewolkt en koeltjes deze morgen, want de wind is naar het noordwesten gedraaid. Uit die bewolking kan nog net een losse spat regen vallen, maar hoe zuidelijker je zit in Drenthe, hoe minder dat is. Vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte, maar het blijft vandaag gematigd met 22 tot in het zuiden van Drenthe 23 graden.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.

0: Het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal.
1: Deze week bij Radio Drenthe.
2: Tientje of tombola.
1: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: geschreven door Tony Neef. En prachtig mooi gezongen door René Karst. Nog steeds niet klaar met jou.
1: De Schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat deze week in het teken van komende vrijdag. Want dan is het weer zover. Een nieuwe editie voor Sweelpop. Een festival wat al sinds 1982 bestaat. En daarom deze week in de schatkist muziek van artiesten die meerdere keren op het festival hebben gestaan. Waaronder bijvoorbeeld een Harry Slinger in 1994 solo op het podium. En komende vrijdag dan ook weer met Drukwerk. Nou, we gaan even terug naar de zomer van 1987. Time Bandits die bracht toen de single We'll Be Dancing uit. Het werd niet echt een hit. Kwam niet verder dan de tipparade. Maar werd het jaar ongetwijfeld gespeeld tijdens Sweelpop.

0: Henk van Bluff hier op Radio Drenthe. En harder dan ik hebben kan. Er zijn de meningen altijd een beetje verdeeld over de teksten die Bluff zingt. Wat vind je ervan, Daphne?
1: Ik vind het altijd wel mooi.
0: Ja, mensen die hebben een bloedhekel aan de teksten van Bluff soms. Dan denk ik van, nou waarom dan? Ik vind het altijd poëtisch en mooi gedaan altijd.
1: Ja. Ja. Hey, ik kan er ook wel van genieten eigenlijk.
0: Ik heb een medestander gelukkig maar weer. Nou, bedankt hè.
1: Graag gedaan hoor.
0: Morgen wordt fantastisch. Dit zijn Agda en de Munnik.

hebben nog een prachtig mooi proces. Je hebt een liedje gemaakt en nu blijkt dat het wereldwijd een enorm succes wordt. Nou, dat overkwam natuurlijk Robbie Verleeuwen met Mariska Veres als zangeres. Chuck in Blue was dat en Venus aan het eind van het eerste uur. Koffie en Keuvel met, zoals je weet, de leukste nederpop. Tot slot Young and in Love, The Internationals.

0: in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Mama, ik verveel me.
4: Wil je naar Designer Outlet Ochtroep?
3: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
4: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
3: Flat voor de hele familie.
4: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel. Met wie?

0: Russians.
1: Boniem was dat. En Rasputin.
2: Vriendje of tombola.
1: Het is 7:10. Daphne, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
1: Op deze maandag de 10e augustus.
3: Ja, ja. Dat klopt helemaal.
1: Het is een mooie dag vandaag.
3: Wat dan?
1: Mijn jongste dochter is jarig.
3: Oh, gefeliciteerd.
1: Ja. Ja. 27 is ze geworden.
3: Oh, jeetje.
1: Echt?
3: Ja.
1: Oud al, hè?
3: Nou, ik ben 29 geworden. Oh, dus ik denk, ja.
1: Je weet er alles van.
3: Ja, 27, ja. Jong.
1: En jij hebt vanochtend je vuurdoop.
3: Ja,
1: of niet?
3: Klopt.
1: Bij Tientje of Tombola.
3: Nou, ik vond het helemaal leuk.
1: Nou ja, jouw carrière is nu klaar hier.
3: Ja, dat is waar. Ik heb alles gedaan.
1: Ja, ja. Daarom.
3: Ja, maar ik zie al, nou ja, sinds ik hier werk, zie ik dat ding daar staan.
1: Ja.
3: En dan denk ik, ja.
1: En die lokt jou toe natuurlijk.
3: Ja.
1: Ik wil dat. En vanochtend was het eindelijk zover.
3: Ja, ik was helemaal blij.
1: Ging het goed?
3: Ja, ging goed.
1: Ja.
3: Ja. Oh. Nou, hij was wel een beetje stroef. En we hebben de WD-40 nog niet gepakt. Oh. Dus ik ook.
1: Met een beetje spray erin.
3: Ja, goed. Denk ik.
1: Nou, je krijgt straks nog een herkansing. Dus ja. Mooi zo. We gaan ons spel namelijk bespelen. Tientje of Tombola. Afgelopen zaterdag mocht ik hier ook even zitten. 'S ochtends. Toen ging de hoofdprijs eruit.
3: Ja.
1: Ja.
3: Bijzonder is dat, hè?
1: Och, prachtig.
3: Ja.
1: Johan Kamperman uit Rode Rest, die won hem. En die gaat samen met zijn EGA een helikoptervlucht maken.
3: Ja,
1: boven het T-circuit. Maar er zitten best nog wel leuke prijzen in, hoor. Dus een mooie bidons, pet, een mooi campinglampje zie ik hier nog staan. Die gebruik ik zelf ook nog wel eens als ik ergens ben. Een bartje zie ik nog. Volgens mij ook nog zo'n haspel die er nog is. Dus er waren drie van, er zijn er twee weg, maar er zit er nog eentje in. Dus mooie prijs nog in Tientje of Tombola. Of je gaat voor de tientje, dat mag je natuurlijk ook zelf weten. 0592331188. En de vraag van vandaag, wil jij hem stellen?
3: Ja, is helemaal goed. Hoe heet de commissaris van de koning van Drenthe?
1: Oeh, het is een nieuwe. Dus heel veel mensen die zullen denken, oh, wie is dat ook alweer?
3: Nou, even goed nadenken.
1: 0592-33-1188. Appje sturen mag ook. Eros Ramazzotti, se bestasa una canzone.

0: Stella Lefty was dat hier op Radio Drenthe. En dat met Basten. Vriendje op tombola. Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Via. Via, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Via Bremer.
1: Ja, helemaal.
0: Udo Hogeveen.
1: Udo Hogeveen.
0: Hoe is het op Hogeveen?
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat lekkerder weer dan gisteren, hè?
1: Nou, zegt het wel. En morgen ook nog.
0: Morgen ook nog. En daarna wordt het weer even zweten.
1: Nou, dan zien we. Dan blijven we de hele dag in huis, hè?
0: Ja, en de gordijnen dicht.
1: Nou, dat nog niet.
0: Nee, dat nog niet. Nou, ik heb overdag de gordijnen dicht, want ik heb de zon achter.
1: Ja,
0: de zonwering.
1: Ja, dat wel.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, nou ja, we zien het wel.
0: Heb je ook, wat kun je s'nachts van beetje slapen dan, met die plaknachten?
1: Ik wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik vond niks. Dan nacht warm en dan weer koud en dan lig je onder je dekbed en dan zweet je weer en dan doe je dat weer. Ach, man.
1: Ik ben een hele goede slaapster dus.
0: Och, dat is mooi, ja.
1: Ja.
0: Hé, hey, wat doe je overdag om de dag lekker door te komen?
1: Nou, wat zou ik zeggen, een beetje aanrommelen op onze leeftijd, daar hoeven we niks meer te doen, hè?
0: Nee, alles mag.
1: Niks hoeft meer.
0: Ja.
1: Radio luisteren.
0: Ja, hè?
1: Ik zet 's morgens, dan sta ik op en dan zet ik de Radio Drenthe aan.
0: Mm-hmm.
1: En dan zet ik een kopje koffie met een broodje. En ik heb de hele dag Radio Drenthe aan.
0: Och, heerlijk. En ook nog een beetje de krant lezen of zo?
1: Oh, ja, dat ook nog wel. Een beetje
0: lijstvolgen, ja. En doe ik met de ochtendgymnastiek die wel eens op televisie is? Of?
1: Nee, dat doe ik zelf wel. Ik heb een jaar naar sporten bewegen gegaan. Dat gaat nog niet meer. Maar nee. Ik doe nog wel oefeningen op de home trainer, zo dat wel.
0: Oh ja, mijn vriendin zich altijd tegen mij. En ik ben nog niet zo oud, maar je moet wat vitaal old worden. Dat is belangrijk.
1: Ja, precies, ja.
0: Beetje in beweging blijven.
1: Nou, dat is heel goed.
0: Mooi zo.
1: Ja. En leuke dingen doen.
0: Ja. Ja. En ook dan een keer met een spelletje mee aan doen.
1: Nou, zo is dat.
0: Nou, wil je nog meer?
1: Ja.
0: Nou, het was mooi een gesprek. Maar we zullen spelen hier maar gaan doen via.
1: Ja, doe het maar. Ja,
0: het is wel gezellig zo. Maar. Hey, hoe heet de commissaris van de Koning in Drenthe?
1: Agnes Mulder,
0: hè? Hopsakee, hartstikke goed. Ik vind het wel mooi. Dus het is een jonge commissaris nog?
1: Ja, ik vind het geweldig. Ik heb laatst nog een stukje gelezen. Ik weet niet meer wat van. Maar ik vind het een hele sympathieke vrouw.
0: Ja, ze heeft een mooi stukje ervaring natuurlijk. Ja, als ze ooit wel gemeenteraadslid was en statenlid in de Tweede Kamer. Dus ze heeft alles al had en nu dit.
1: Ja, ik vind het een leuke vrouw. Ze doet het goed.
0: Ja, en ik geloof ook wel dat zij er echt voor alle Drenthe is. Van alle lagen.
1: Dat is ze ook, ja.
0: Nou, mooi zo. En ik mag jou feliciteren, Via, want je hebt 10 euro. En...
1: Nou, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Kunnen we een kopje koffie verkopen, hè?
0: Nou, misschien wat Ray.
1: Ja.
0: Wil je daarmee doen of zeg je van, nou, doe toch maar een muntje in de tombola?
1: Nee, ik heb spullen zat. Hmm. En ik doe het voor een goed doel. Ik zit in een aanhuurwoning bij Oldekinald in Hogeveen.
0: Och.
1: En daar doet ze zulke mooie activiteiten en kerkdiensten.
0: Ja.
1: Nou, en elk tientje is welkom. En dan wil ik het in de pot doen.
0: Dat vind ik een fantastisch mooi initiatief.
1: Ja.
0: Echt waar. Ups. Gefeliciteerd. Maar nu heb ik wel hier een producer bij me staan, Daphne, die enigszins een traantje weg moet pinken. Want die wil altijd graag een muntje in dat ding gooien.
1: Nou, zeg maar voor mij. Ja, nee, maar ik doe gewoon, snap je wel?
0: Ja, nee, tuurlijk. Ik snap dat als
1: ik
0: goed.
1: Ik heb spullen zat.
0: Ja.
1: Ik ben niks meer nodig zoveel op mijn leeftijd, dus...
0: Wat mooi.
2: Ja, ik vind dit geeft me alleen maar een goed gevoel, hoor.
0: Ja, dat is mooi zo. Ja, en die traan van Daphne die gaat wel weer weg, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En ze is vandaag ook nog, sinds vanmiddag ook nog.
2: Dus mag nog een keer.
0: Mooi zo.
1: Ja?
0: Hey, Via, blijf nog even in de lijn, dan gaan we even wat gegevens noteren. En dan zorgen we dat het allemaal dik in de auto komt.
1: Helemaal goed.
0: Yo, mooie dag, hè?
1: Ja.

0: ze zijn er weer.
1: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Het is 10:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Een COSIS-vestiging in Bijlen is gisteravond deels ontruimd. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe ging het om een jerrycan waterstofperoxide van 1,5 liter die was omgevallen. De brandweer is meer dan 4 uur ter plaatse geweest om de betreffende ruimte elke 20 minuten te meten en te ventileren. De mensen die in dit deel van het gebouw wonen zijn ondergebracht bij hun familie. Moto2-coureur Colin Feijer is tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië gecrashed. Hij kwam in aanraking met de motor van David Alonso, die daarvoor een long lap penalty kreeg. Hoewel hij meteen weer opstond, betekende het voor hem wel meteen het einde van de race. Twee

0: Auto's stonden vannacht in brand in Hoogeveen, in dezelfde straat, een uur na elkaar. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat, en een uur later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's, en de oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Het is niet de eerste keer dat in Hoogeveen auto's uitbranden. Het gebeurde de afgelopen maanden meerdere keren. En door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. De eerste 2,5 week is de A34 afgesloten tussen De Punt en verkeersplein Gieten. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl, net zoals het andere nieuws uit de provincie.
1: Dankjewel, Daphne.
2: Als die neus dan met het weer.
3: Het is bewolkt en koeltjes deze morgen, want de wind is naar het noordwesten gedraaid. Uit die bewolking kan nog net een losse spat regen vallen, maar hoe zuidelijker je zit in Drenthe, hoe minder dat is. Vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte, maar het blijft vandaag gematigd met 22 tot in het zuiden van Drenthe 23 graden.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: zanger Tony Hadley was het Spandau Ballet. And only when you leave.
1: Op Chuck. Met Remco Wilkens.
0: Het is 8 minuten over half 11. Remco is vanavond voor ons op Chuck. En die is volgens mij, als ik het adres zo zie, zelfs de provinciegrens over. Remco, goedemorgen.
2: Ja man, goedemorgen. Ja, ik heb al wens eigenlijk. Hè. Ik sta op camping aan Zuidlaardermeer. En ja, ik ben hier niet zomaar, want achter mij daar staat een caravan met een vuurtent. En die caravan die is voor mensen die niet zo breed hebben, om het zomaar te zeggen. Ja, en die caravan is van Lynette Venema. Ja, waarom dit initiatief?
3: Ja, nou, wij staan hier dus vanuit Stichting Tanya Lawrence. En wij doen dit dus al een aantal jaren. Voor het tweede jaar staan we nu op deze mooie camping. En dit is echt gewoon voor gezinnen. Dat ze even eruit kunnen. En mensen zoals je zei die het financieel moeilijk hebben. Maar ook vaak nog op andere vlakken. Bijvoorbeeld ziekte of verlies binnen het gezin. En op deze manier bieden wij de mensen toch dat ze even eruit kunnen.
2: Ja, en komt er dan veel mensen? Met al veel mensen eigenlijk die er behoefte aan hebben, laat ik zo vragen.
3: Ja, eigenlijk te veel. Eigenlijk gewoon meer dan dat we kwijt kunnen in de caravan. Wij staan hier eigenlijk het hele seizoen. En in de zomervakantie, dus eigenlijk de volledige 8 weken... komen eigenlijk iedere week komt hier een nieuw gezin in. Ja. En dat is eigenlijk buiten de vakantie om dan ook nog weekendjes. Maar vooral in de zomervakantie is dat natuurlijk prachtig. Want er komen hier gezinnen die kinderen die gewoon nog nooit op vakantie zijn geweest überhaupt. En mensen die al jaren niet weg kunnen, ook niet een dagje weg kunnen. Dus dit is gewoon echt even ontsnappen. Even uit huis, even niet aan dingen denken van thuis. En gewoon echt even rust.
2: Ja, en wat een weertje deze zomer.
3: Ja, we hebben echt zoveel geluk. Het is echt gewoon fantastisch. Dus ja, er is ook niemand die hier heeft gezeten met alleen maar regen. Het is, het is gewoon echt vakantie.
2: Ja, ik zeg wel eens, we hebben Italië op visite.
3: Ja, zo ongeveer wel, hè? Ja.
2: Nou, is dit een caravan met een vuurtent? Dat is er één, hè? Dat blijft ook bij.
3: Ja, dat klopt. Wij willen niet heel groot worden, want we willen het vooral heel persoonlijk houden. Want de mensen die hier komen, willen we ook gewoon goed mee in gesprek kunnen. En ook kijken, eigenlijk, hoe kunnen we mensen verder helpen? Want het stopt niet alleen met één ding. Wij doen natuurlijk ook kledingpakketten, voedselpakketten, dagjes weg. Maar wij gaan ook in gesprek van, hoe kunnen we nu zorgen dat je op langere termijn bent geholpen? En dan gaan we kijken van, wat zit er voor initiatief bij jou in de omgeving? En zo proberen we mensen ook een beetje op weg te helpen. Dus ja, het is even eruit. En dat is even wat ademruimte. Maar we willen ook graag zorgen dat mensen meer hebben dan dat. En dat kan je niet doen als je ineens veel groter wordt. Dan gaat het persoonlijke stukje er ook af.
2: Dus als het goed is, dan komt ze aan de jaar niet weer.
3: Deze gezinnen die komen inderdaad maar één keer. Want we hopen eigenlijk dat ze volgend jaar ervoor kunnen zorgen dat ze zelf een dagje weg kunnen. Dat is eigenlijk ons streven om mensen een beetje dus op weg te helpen.
2: Nou ben je begonnen op Camping Witte Zomer in Azen. Nou sta je hier bij het Zuidlaardermeer. Ja, hoe lang ben je dan al bezig?
3: We doen dit op de camping, zeg maar. De vakanties doen we nu 4 jaar. Als stichting zijn we nu al 6 jaar bezig. En ik hoop het nog wel eindeloos door te kunnen doen.
2: Ja, nou moet die mensen ook een beetje lekkernijden verschoten en zo. Hè? Je moet een beetje zorgen dat de koelkast gevuld is, zeg maar. Hoe werkt dat? Hoe doe je dat?
3: Op social media maak ik filmpjes. En in die filmpjes vraag ik dan ook of mensen misschien ons willen steunen daarin. En daarvan krijgen wij donaties binnen. En eigenlijk alles wat we doen met de stichting. Dit is eigenlijk maar één klein stukje. We doen heel veel meer. Maar ook dit doen we eigenlijk allemaal van de donaties die we binnenkrijgen.
2: Ja. En dat loopt wel groter.
3: Ik zei net voor die tijd ook al, de rekening is altijd leeg. Want we hebben zoveel hulpvragen. En alles wat er binnenkomt, gaat er ook direct weer uit. Want het heeft geen zin om het gewoon maar op de rekening te laten staan. En er zijn zoveel mensen die het nodig hebben. Dus eigenlijk zijn we altijd... We hebben altijd donaties nodig om de dingen te doen die we willen doen. Maar als we niet kunnen doen, doen we het niet. Maar we doen wat we kunnen.
2: Ja, en hoeveel mensen zitten er op dit moment in die caravan?
3: Ze zitten nu met z'n 5 en zitten ze erin. Ja, een vader, moeder en 3 kindjes.
2: Ja, en dat wil wel groot.
3: Ja, er zitten 2 grote bedden in, dus dat past wel. Maar we hebben ook nog, want er komen ook wel gezinnen gewoon met wat grotere kinderen. En dan zetten we gewoon een extra tent ernaast, gewoon een slaaptentje. En dat past altijd wel.
2: Ja. En dit is de laatste week, denk ik?
3: Nee, voor ons niet. Ah. Want wij hebben ook gezinnen die elders uit het land komen. En die hebben natuurlijk nog wel vakantie. Dus wij gaan nog wel gewoon eventjes door hier.
2: Ja. En aan de, jaar gewoon weer wieder.
3: Ja, natuurlijk. Ja, wat ik zeg, als we het kunnen doen, dan doen we het.
2: Ja. Nou, Wim. Mooi initiatief hier, hè?
0: Nou, dat dacht ik.
2: Man.
0: Hoe kunnen wij als luisteraar die stichting ook nog een beetje helpen? Of,
2: Ja, kunnen we jullie ook een beetje vinden op het internet?
3: Ja, het is dus Stichting Tanya Lawrence. T-H-A-N-I-A. En dan vind je het eigenlijk al wel. Het is een beetje een gekke naam, ik weet het. Maar ja, we hebben gewoon een website. Maar vooral op TikTok hebben we heel veel volgers. En op Instagram ook. Dus dan kan je ons vast wel vinden.
2: Ja, nou Wim, Tanya Lawrence. Ja, dat klinkt niet altijd dres, hè?
0: Nee, dat niet. Nee. Maar ik ga op zoek. Remco, dankjewel.
2: Goed zo, Wim. Oké, mooi. Mail hem.

0: Elvis Presley op Radio Rente en zijn Burning Love.
1: Wie keuvelt hier?
0: Daphne,
2: hey.
0: Heb jij hem al in huis? Vroeg ik vanochtend ook aan Judith.
2: Nee.
0: De bril.
2: Nee.
0: De eclipsbril.
2: Ik heb hem nog niet.
0: Het is nog 2 dagen, hè?
2: Ja, klopt. Moet ik eigenlijk wel even haast mee maken.
0: Ja. Ik heb gisteren even gekeken, daar kom ik straks wel even op. Maar die kringen die kosten nogal wat, geloof ik. En je moet ook wel goed uitkijken welke.
2: Ja.
0: Want de 12e, dan is het zover. De grote eclips. De eerste totale zonsverduistering sinds die van 1999. Ik weet het nog heel goed.
2: Ja, ik was toen 2, dus ik niet. Maar
0: niet, nee.
2: Wat kan je er nog van herinneren dan?
0: Nou, niks. Nee, serieus niet. Nee, dat weet ik allemaal niet meer. Dus ik heb wel een keer iets van een maansverduistering of zonsverduistering. En dan kijk ik heel even. Wat ik nog wel weet van die tijd, is dat wij toen gewoon een cd'tje pakten.
2: Ja.
0: En dat wordt nu ten strengste afgeraden om dat te doen.
2: Ja, dat is niet zo goed voor de ogen, hè?
0: Nee, dat schijnt ook niet goed te zijn. En wat we eerder ook wel eens deden, opa spreekt, is een stukje glas pakken en dan met een aansteker roet erop doen. En dan ging je daar vervolgens zo doorheen kijken. Maar dat mag ook niet.
2: Oh, nou.
0: Nee, dat is ook weer slecht.
2: Helaas, want dat is wel handig dat je gewoon van die huistuin en keuken methodes hebt.
0: Woensdag, het wordt volgens mij redelijk goed weer. 25 graden helder. Dus het is wel een voorwaarde. Het is ook pas 's avonds, dacht ik. Hè?
2: Ja, klopt. Ik las dat het in Nederland rond 7:50 ongeveer het hoogtepunt is.
0: 7:50.
2: Okay. Ja.
0: Het begint boven Siberië. En dan vervolgens inderdaad zwiept de maanschaduw over het oosten van Groenland. En dan gaat het naar IJsland.
2: Ja.
0: Nou, daar schijnt het enorm druk te zijn met mensen die je daar gaan zien. En vervolgens inderdaad gaat het ook naar Spanje toe. Spanje is ook heel goed zichtbaar.
2: Ja, vrienden van mij gaan er speciaal voorheen.
0: Ben je
2: naar Spanje,
0: nou?
2: Ja.
0: Echt speciaal voor deze?
2: Ja.
0: Je kunt er gewoon nationaal kijken, toch?
2: Wat zeg je?
0: Nationaal kijken?
2: Ja, tuurlijk.
0: Of wil je hem echt zien?
2: Ja, nee. Die vriend heeft mij ook helemaal enthousiast gemaakt. Want die zegt ook, het wordt daar gewoon echt donker.
0: Mm-hmm.
2: En de natuur wordt ook wat stiller om je heen. Dus het is wel een heel bijzonder moment.
0: Dieren die schijnen ook heel erg op te reageren.
2: Nou, precies. Dus dat maak je hier wat minder mee, denk ik.
0: Ja, denk ik wel, ja. Het zal hier wel... Het wordt hier niet pikdonker, volgens mij.
2: Nee.
0: Nee. Maar als je dan zo'n bril zou willen hebben... Ik ben gisteren even aan het googlen geslagen.
2: Ja.
0: En dan ga je naar, ik moet de meerdere namen noemen... maar Amazon en Apple bijvoorbeeld. Ja. Tientje of 12 euro per stuk kost die dingen.
2: Ja, dat is wel duur, hè?
0: Ja, en maar dan moet je nog per 4 ook nog.
2: Ja,
0: je kunt
2: per 4?
0: Per 4 of per 6.
2: Dus 40 of 60 euro ben je dan kwijt.
0: Dus 48 euro ergens
2: aftikken. Moeten we even samen doen met een paar collega's... want ik wil er ook nog alleen. Maar...
0: Ja, toch wel, hè? Dus we hebben één bestelling doen en dan eventjes uit gaan
2: delen. Ja, even verdelen, ja.
0: Ja.
2: Ja, ik zat wel te denken van... nou, en als je dan één hebt... nou, dan kan je die de volgende keer ook wel weer gebruiken.
0: Ja, maar dat duurt eventjes.
2: Ja, hoe lang ook alweer?
0: 80 jaar.
2: Oh.
0: Ongeveer, volgens mij. Dus dan ben ik 141, dus dat lukt wel.
2: Ja, prima. Ja.
0: Nee, er komt natuurlijk nog wel eens een keer eentje. Maar niet zo als die nu is, volgens mij. Dat duurt echt heel veel jaren.
2: Ja, en of je moet er weer wat verder voor gaan reizen.
0: Zou natuurlijk ook kunnen.
2: Ja.
0: Nou, maar wat je zegt, vrienden die gaan speciaal naar Spanje toe.
2: Ja.
0: Dat hebben ze daar ook heel goed opgepakt in Spanje. Want de hotelkamers die zijn daar zo'n beetje verdubbeld in prijs.
2: Oef,
0: in bijvoorbeeld in Zaragoza en dat soort dingen meer. Gaan ze echt 100% duurder. Normaal gesproken had je daar een 53 euro voor een nachtje. En nu is die 481 euro, lees ik hier.
2: Zo.
0: Dat is 807%.
2: Nou, ik zou net zeggen, dat is wel wat meer dan 100%.
0: Dat is best duur. Ja.
2: Best.
0: Ja, nou, dat is hartstikke duur.
2: Ja.
0: Maar ik snap dat wel, want over 2 weken gaan mijn vriendin en ik... die gaan een paar dagen naar Schotland toe, naar een concert.
2: Oh, leuk.
0: En nu zaten wij het ook te kijken. En alle hotels in het centrum waren uitverkocht.
2: Ja.
0: En daar buitenom was het ook een stuk duurder. Maar ze hebben daar het Fringe Festival, of Fringe of zo heet het
2: volgens
0: Fringe,
2: mij. Ja, Fringe,
0: ja.
2: Theater
0: en muziek en 4000 optreden of zo.
2: Ja.
0: Dus het is hartstikke druk daar en daarom ook hartstikke duur.
2: Ja.
0: Dan gaan die prijzen die gaan gewoon dik op de kop.
2: Ja, of je moet er net iets buiten gaan zitten.
0: Ja, kan ook wel. Ik kreeg trouwens via de app nog even een berichtje, zag ik hier. Ik heb de vorige keer in een donkere emmer met water... en dan kijk je de weerspiegeling.
2: Oh,
0: dat is misschien wel een goed idee.
2: Dat kan dus
0: doen.
2: Wel.
0: Ja.
2: Oké,
0: er zullen altijd wat huistuin- en keukentips zijn.
2: Ja.
0: Met die brillen trouwens moet je wel oppassen, want er zijn een aantal die zijn nog niet veilig.
2: Nee, precies. Die zijn nog niet gekeurd.
0: Die zijn niet gekeurd, want ze moeten 99,9% van het licht moeten ze tegenhouden.
2: Zo, dat is veel.
0: Dat is best veel. Dus voordat je iets gaat doen, ga even goed kijken wat je koopt. Madonna nu, La Isla Bonita. La

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

De grootste hit voor Pat Benatar in Nederland met Love is a Battlefield. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze maandagochtend. Straks hoor je de Beach Boys met God Only Knows. Maar eerst Nina Bailey, Constellation Prize. The

0: uit de slotscène van The Love Actually. Deze Beach Boys en God Only Knows.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ik moet altijd de Daphne weer een klein beetje huilen als ik het slot zie van Love Actually. Dat is mijn favoriete film.
2: Ja?
0: Ja, ik kan niet wachten tot het weer kerst is en dat hij weer op televisie komt of wat er ook. Maar ik kan hem online natuurlijk ook overal wel zien.
2: Ja, maar het is toch een kerstfilm.
0: Het is een kerstfilm.
2: Ja, want ik dacht net van nou, misschien moet ik die dan weer een keer gaan kijken. Want voor mij, ja, ik moet zeggen, één keer gekeken denk ik heel lang geleden.
0: Ja, hè?
2: Ik weet het niet meer zo goed. Maar toen dacht ik, nou, dan toch liever met kerst.
0: Hij zou verplicht bij je opvoeding moeten horen. Dat je Love Actually 16 keer ziet ongeveer, denk ik.
2: Zo. Oh, oké.
0: Okay. Ja, nee, dat valt op zich wel
2: mee. Elk jaar opnieuw.
0: Elk jaar opnieuw. Ja, lekker mooi, ja. Hé, als jij een celebrity ziet, ga je dan ook anders gedragen? Of ga je misschien die wel achterna? Of ga je volgen, dat soort dingen meer?
2: Nee, dat voelt heel eng. Dat lijkt me ook helemaal niet leuk om zelf mee te maken. Mm-hmm. Dan denk ik, nou, ik laat ze lekker met rust.
0: Ik word ook nooit achtervolgd, toen niet in de supermarkt of zo ook niet, hoor. Dus dat valt best wel
2: mee. Oké, gelukkig. Ja, nee, zo'n celebrity.
0: Ja, nee, echt niet. Maar Arjan, die was er wel. Die was dan op Madeira met zijn EGA, volgens mij. Vakantie vieren, maar die hoorde daar het gerucht. Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez, die gaan daar trouwen. En die besloot om naar de kerk te gaan vervolgens daar, waar dat dan zou gebeuren.
2: Ja.
0: En ze waren niet de enige. Er stonden honderden mensen stonden daar te wachten met Ronaldo-shirtjes aan. Echt? En het hele feest meer. Om maar een glimp van het gelukkige bruidspaar op te kunnen vangen.
2: Ja, net alsof het een koninklijke bruiloft is of zo.
0: Ja, ja. Klopt. Nou ja, en toen kwam er vervolgens een prachtige mooie auto die komt ervoor rijden. En wie stapt eruit? Nou. Twee hele andere mensen.
2: Oh.
0: Het was dus alleen maar een gerucht, het was gewoon niet waar.
2: Och, jeetje, ja.
0: Maar er gaan heel veel mensen er toch naartoe.
2: Ja.
0: Ik weet ook niet of ik dat zou doen. Ik ben ooit wel eens een keer, dat was ergens in de jaren 90, begin jaren 90, was ik in Amsterdam met vrienden, winkelen gewoon. En toen horen wij in één keer in de stad het gerucht van Nelson Mandela komt naar Amsterdam. En dat is natuurlijk wel een held.
2: Yeah.
0: Toen heb ik jou daar zo lang gevangen gezeten. En die ging op het Leidseplein, op het podium waar als Ajax kampioen wordt ook wel eens staat. Dat is heel lang geleden dat gebeurd is. Maar dat geheel tezijde. maar die ging daar dus staan. En er stonden echt duizenden mensen op het Leidseplein, omdat Nelson Mandela in Nederland kwam. En die ging daar dan op dat bordes, ging die dan het volk toespreken.
2: Oké. Okay.
0: Ik denk, daar moet ik toch bij zijn.
2: Ja.
0: Daar ben ik echt speciaal, zijn we daar naartoe gegaan. En ik werd er wel heel erg emotioneel, maar ja.
2: Ja, het is wel bijzonder.
0: Ik zie daar Nelson Mandela, de man die 27 jaar in die gevangenis heeft gezeten daar. En die staat daar en dan zie je hem in het echt.
2: Ja, en die was daar gewoon echt. Dus dan, ja.
0: Ja.
2: Ja, maar dat is ook geen persoonlijk evenement. Kijk, een bruiloft is natuurlijk heel iets anders.
0: Ja, klopt. Dan moet je wachten tot je een kaart in huis krijgt. En dan mag je komen en anders iets. Ja, gewoon thuis blijven.
2: Ja.
0: Dat is ook wat zo handig. Ja. Ja. Goed, nou, maar ja, sommige bekend. Ik heb ooit een keer een ex-vrager van mij. Die zat in een café en er ging Lenny Kravitz naast hem zitten.
2: Huh?
0: Ja. Dat is dan wel weer bijzonder.
2: Ja.
0: Op zich. Als je die ziet.
2: Ja.
0: Heb je al eens een keer een echte celebrity zien? Van dichtbij? Of?
2: Oeh. Nou, dat denk ik eigenlijk niet zo.
0: Bekende?
2: Nou, Hozier, die zanger.
0: Oh ja.
2: Die heb ik wel van heel dichtbij gezien.
0: Klopt.
2: En maar meer dan gewoon, ook wel gewoon bij concerten. Dus telt dat dan.
0: Mm.
2: Ik stond vooraan bij Fleetwood Mac. Dat is nog steeds een van mijn mooiste momenten.
0: Oh ja, dat snap ik ook wel. En als je dan zo'n fetus kunt strikken, zeg maar, dan ben je echt dichtbij. Ja.
2: Fetus aan elkaar strikken, nee, dat is... Ja.
0: Ik vergeet nooit weer het verhaal van mijn oma, die leeft al lang niet meer. Maar die was ooit, en dat is in de jaren 70 geweest, was hij bij familie op bezoek in Brabant. En die gingen op het terrasje een kopje koffie drinken, een kopje thee met een gebakje erbij. Er zat een tafel naast, daar zat Pim Jacobs. Nou, die naam zeg je al waarschijnlijk niks, maar die was in die tijd was het heel bekend.
2: Okay.
0: En dus die staat gewoon op en die stiefelt daar naartoe en die gaat gewoon bij Pim Jacobs aan tafel zitten en die ging met hem gewoon in gesprek.
2: Even kletsen.
0: Even kletsen met Pim Jacobs. Ja, normaal zie je die op televisie, maar nu was hij gewoon heel dichtbij.
2: Ja.
0: Maakt er allemaal niks uit, gewoon up, heen gaan.
2: Ja, mooi. Ja,
0: dat snap ik dan ook alweer. Dat zijn mooie herinneringen. Huey Lewis nu, samen met The News.

zingen voor Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Straks maken we even plaats voor reclame en vervolgens het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Lauren Daigle en You Say...

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Mama, ik verveel me.
4: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
3: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het Kinderspeelparadijs.
4: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
3: Pret voor de hele familie.
4: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Het is krap aan 11:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Twee auto's stonden vannacht in brand in Hoogeveen. In dezelfde straat, een uur na elkaar. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat. En een uur later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Het is niet de eerste keer dat in Hoogeveen auto's uitbranden. Het gebeurde de afgelopen maanden meerdere keren. Horecaondernemer Geert ter Velde maakt binnenkort met zijn team schoolontbijtjes voor 450 kinderen uit Assen. Werkplein Drentse A leverde het schoolontbijt al voor 1 school in Assen, maar kreeg ook van andere scholen aanvragen. Daar heeft het werkplein de capaciteit niet voor, dus werd ter Velde benaderd. En hij legt uit waarom het belangrijk is.
8: Wat wij meekregen in het verhaal van de scholen en van werkplein Drentse A is dat het toch steeds meer toeneemt dat kinderen zonder eten naar school toe gaan, nog niet thuis gegeten hebben. En dat is toch wel behoorlijk schrijnend.
7: Ja, als alles volgens plan verloopt, krijgen de 450 kinderen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar al hun ontbijt. En door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. De eerste 2,5 week is de A34 afgesloten tussen de Punt en verkeersplein Gieten. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app. Net zoals het andere nieuws uit de provincie.
6: Dankjewel, Daphne. Als die neus dan met het weer.
9: Het is bewolkt en koeltjes deze morgen, want de wind is naar het noordwesten gedraaid. Uit die bewolking kan nog net een losse spat regen vallen, maar hoe zuidelijker je zit in Drenthe, hoe minder dat is. Vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte, maar het blijft vandaag gematigd met 22 tot in het zuiden van Drenthe 23 graden.
10: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.

0: Luister, vierde hij zijn 30-jarig jubileum. Gewoon in Volendam.
1: Op stap in Drenthe.
0: En Jan Smit was dat. En als de morgen is gekomen... Het is maandag, dus we kijken even in de agenda wat er allemaal nog te doen is. Nou, je zou vandaag nog voor de laatste keer terecht kunnen in Diever. En dat wel voor de zomermarkt. Daar zijn ze inmiddels al op 11 juli mee begonnen. 5 weken lang hebben ze dat gedaan. En vandaag dus de laatste in het centrum van Diever. Iedere maandag is dan het centrum gevuld met kramen, met verkoopwagens en met stands. Met de meest uiteenlopende producten. Heel veel mode, fashion, ledenwaren, sieraden, cadeauartikelen, fruit, snuisterijen en nog veel meer. En er zijn er nog wat particuliere aanbieders die ook nog wat vlooienmarktspulletjes hebben. Wat vintage, curiosa, brokanten en nog veel meer. En dat met ook nog wat etenswaren die je daar al daar kunt halen. Ze zijn vanochtend om 11 uur begonnen. Het duurt tot 1 uur of 6 vanmiddag. Het allemaal in het centrum van Diever. En anders kun je morgen en wellicht ook nog volgende week dinsdag terecht in Vledder. Want daar hebben ze geen zomermarkt, maar daar noemen ze het gewoon de Vleddermarkt. Nou, elke zomer trekt die ook weer veel bezoekers. Natuurlijk vooral in de vakantieperiode. Er zijn natuurlijk ook een aantal kramen. Je kunt lekker wandelen en genieten van de levendige sfeer in het centrum van het dorp. Met ook hetzelfde aanbod wat je zo beter in Diever kunt hebben. Kleding, sieraden, streekproducten en ook wat tweedehands spulletjes erbij. En er zijn ook wat eetkraampjes aanwezig. En ook voor muziek kun je daar dan terecht. Dat begint morgenmiddag om 2 uur tot 9:00 morgenavond. En anders, zoals ik al zei, volgende week dinsdag voor de laatste keer ruimte voor de Vleddermarkt.

0: Chicago. En Saturday in the Park. Straks hoor je London Beat met de zomerse klanken van You Bring on the Sun. Maar eerst Meteor samen met Hannah May.
1: Het zou fijn.

natuurlijk van Jimmy Helms, die ook solo nog een keer een hit had. Ze bestaan officieel nog steeds. Ik heb even gekeken, maar het laatste optreden wat in ieder geval hier bekend is, is van 21 september 2024... in een of andere discotheek in Roemenië, waar ze ooit nog een keer hebben opgetreden. Waarvan maakte You Bring On The Sun van London Beat aan het eind van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Tot slot, Tina Turner, Private Dancer. Tot morgen. Fijne dag. Hoi.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Kom naar de Woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, in het noorden kan wat regen vallen, verder flinke zonnige periode, temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag met

0: Yeah, de Four Tops. Ze treden trouwens nog steeds op, hè?
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Daar was ik wel verbaasd over. De bezetting is natuurlijk compleet vernieuwd. Maar onder de naam de Four Tops zijn ze gewoon altijd blijven optreden. Sterker nog, afgelopen juni gaven ze nog 2 concerten hier bij ons in Nederland. In Utrecht en in Eindhoven, samen met de Temptations. Nou, goedemiddag en wat fijn dat je luistert. En wat fijn, Daphne, dat jij er ook weer bent.
3: Hallo.
0: Hallo. Mijn steun en toeverlaat. De hele dag al druk bezig. En ook nu ga je al het nieuws weer in de gaten houden, hè?
3: Zeker, ja.
0: Ja, en ons bijpraten rond 1:30 en dan 2:30, 3:30 enzovoort, de hele dag door. En natuurlijk de charmante tombola-draaister.
3: Ja, oh, ik vind het helemaal leuk. Ja.
0: Wat voor prijzen zijn er al uitgegaan vandaag?
3: Vandaag alleen nog maar Bartjes sleutelhanger.
0: Oh, maar die zijn leuk.
3: Ja, die zijn hartstikke leuk.
0: Ja.
3: Ja.
0: Afgelopen weekend ging de, tussen aanhalingstekens, want je moet het maar durven, hoofdprijs eruit. Een helikoptervlucht, onder andere. Ja, die tombola spelen we nog 1 week, tientje of tombola. Hij wordt al wat leger, maar er zitten nog gigantisch leuke prijzen in, hoor.
3: Ja, zeker.
0: Ik zag een dinerbon nog, ik zag een, wat zag ik nog meer, kledingbon, de petten van RTV Drenthe. Nou ja, van alles. We gaan het spelen rond 2:50 in ieder geval. Dus mocht je mee willen doen, zet radio dan, of tv, dat kan natuurlijk ook, even extra hard. Want dan hebben we een vraag uit de provincie voor je. En als je dan het antwoord weet, dan kan je bellen naar de studio.
3: Ja, hartstikke leuk. Ik hoop weer te mogen draaien.
0: Ja, ik ook. Ja, want je kan natuurlijk ook voor een tientje kiezen, hè? En dan draai je helemaal niks.
3: Nee, dat deed Via in het programma van Wim.
0: Oh ja.
3: Die gaf het aan een goed doel, dus ja, dat is alleen maar leuk.
0: Oh, wat goed.
3: Ja,
0: ja, dat kan natuurlijk ook.
3: Goed.
0: Ja, het is een keuze, tientje. Ja. Of tombola. Nou goed, we gaan het deze hele week nog spelen. Laatste week. Ik ga rond 1:30 ook contact zoeken met Hans. Onze weerman van vandaag. Eens even kijken. Ik heb gehoord dat het zou hebben geregend in Noord-Drenthe. Ik heb daar niks van gemerkt.
3: Nee, ik ook niet.
0: Dus ik hoop het van ganse harte. Maar ik ga even kijken of horen van Hans wat de voorspellingen zijn voor de komende tijd. Dan is er heel leuk nieuws voor volleyballiefhebbers. Want de crème de la crème is deze week hier in Assen. De Oranje Dames die trainen namelijk in de sporthal van Sudosa, Olympus, waar zij altijd trainen. Daar ga ik zo meteen over hebben, want je kan er gewoon bij zijn. En je kan al die sterren ook ontmoeten en ermee op de foto.
3: Oh,
0: en nou, hoe en wat dat hoor je vanmiddag wel. Onze Remco is op check vandaag. Hij is onderweg naar Sleen. En mocht je het leuk vinden om hem te volgen, ook druk TV Drenthe even aan. En daar kan je hem ook zien. En we gaan het toch hebben over een heel bijzonder huwelijk in Drenthe. Hoor je ook allemaal later meer over. Maar hoofdmoot is natuurlijk ook lekkere muziek. Dus die zetten we nu alvast in. Dit is Yves Berissen. Misschien is het tijd.

0: voor. Het is 11:45. Ja, de Nederlandse damesvolleybalteam is... of het Nederlands damesvolleybalteam, moet ik zeggen... is deze week in Assen. In Sporthal Olympus trainen ze, geven ze clinics... en daar kan jij gewoon bij zijn. Aan de telefoon heb ik Jantje Lammers van Sudosa. Jantje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat mooi, man. Hoe hebben jullie dit zo kunnen regelen?
1: Nou, het Nederlands team, het Nederlands damesteam... wil meer in de regio zich laten zien. En aangezien Sudosa natuurlijk ook landelijk speelt... en landelijk bekend is, viel het oog op Assen. En hebben ze ons benaderd of wij een trainingsweek konden organiseren... in aanloop naar de interland, oefeninterland van aanstaande zaterdag en zondag. En... Die oefeninterland is in Martini Plaza.
0: En tegen wie spelen ze dan?
1: Dan spelen ze tegen Bulgarije.
0: Oké, maar dit is de eerste keer dan dat ze echt zo een hele week in de regio zijn om te trainen?
1: Ja, dit is de eerste keer dat ze in de regio aanwezig zijn. En ja,
0: dat is wel cool toch, dat ze dan Assen uitzoeken? Ja.
1: Ja.
0: Hey, en hoe gaat die week eruit zien dan?
1: Die week gaat er als volgt uitzien. Vanmiddag is er een baltraining van 4 tot 7. En morgenmiddag ook. En dan mag het publiek op de tribune komen. Iedereen is gewoon welkom. En na afloop selfies en handtekeningen, wat je wil. Woensdag is er dan verder niks. Op donderdag hebben we een training voor trainers. Ook uit de regio. Allerlei clubs uit de regio zijn ook uitgenodigd. En dan is Felix Kozlowski, de hoofdtrainer van het Nationaal Damesteam... heeft dan een headset. En die legt helemaal uit hoe die training opbouwt en geeft en aanwijzingen. Dus dan kun je als trainer meeluisteren met een supergoede training.
0: Ja.
1: En na afloop is er nog een Q&A en dan mag je dus alles vragen wat je wil.
0: En heb je je daarvoor moeten opgeven dan als trainer of trainster?
1: Als trainer, dan heb je je aan moeten melden. Maar ik heb geen zicht op hoeveel er komen. Maar in ieder geval, alle trainers zijn welkom.
0: Mm-hmm. En dan vrijdag?
1: En vrijdag is vrijdagochtend trainen ze. Dat is een besloten training. Ze trainen vaker in besloten. Maar vrijdagmiddag is er een volleybalkliniek voor de jeugd. Ook van niet-Sudosa-leden. Die hadden zich kunnen aanmelden. En dat is dan van 1 tot 3. Natuurlijk mag je komen kijken. En dan zijn er op 6 velden trainingen onder leiding van de Nederlandse dames. En dat is natuurlijk superleuk. Er zijn 13-jarigen zijn daarvoor uitgenodigd. 14-jarigen. Die zijn... uitgenodigd via socials. Er waren 145 plekken en die waren in anderhalve dag vol met wachtlijst.
0: Ach, dat geloof
1: ik
0: direct.
1: Heel veel animo. Ja, heel erg leuk.
0: Oh, wat een fantastisch begin zo voor het nieuwe seizoen dan, hè?
1: Nou,
0: ook voor de hele club, voor iedereen.
1: Zeker.
0: En die trainingen die je zei, hè, die dus vanmiddag vanaf 4 uur bij aan te schuiven zijn voor iedereen. Moet je daar kaartjes voor kopen?
1: Nee hoor, je mag binnenlopen. De tribune is open en daar kan iedereen komen kijken.
0: Hartstikke leuk. Op de site van Sudosa zag ik ook een bericht staan. Dus mensen die even alles rustig na willen lezen, die kunnen daar ook even naartoe. Hè? Sudosa.nl.
1: Ja.
0: Nou, Jantje, dank je wel. Dat gaat een mooie week worden, dat weet ik zeker.
1: Dat gaat een hele fijne week worden, dat weet ik ook wel zeker.
0: Ik kijk die tribune ook even op. Hey, okay, dank je wel, veel plezier. Ja. Doei.
1: Jo, tot ziens.
0: Meer vind je dus op sudosa.nl.

0: Koe voorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
7: Even over 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Twee auto's stonden vannacht in brand in

0: Hogeveen in dezelfde straat een uur na elkaar. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat. En een uur later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Het is niet de eerste keer dat in Hogeveen auto's uitbranden. Het gebeurde de afgelopen maanden meerdere keren. Horeca-ondernemer Geert de Velde maakt binnenkort met zijn team schoolontbijtjes voor 450 kinderen uit Assen. Werkplein Drentse A leverde het schoolontbijt al voor 1 school in Assen, maar kreeg ook van andere scholen aanvragen. Daarom heeft het werkplein de capaciteit, niet voor, dus werd de Velde benaderd. Hij legt uit waarom het belangrijk is.
1: Wat wij meekregen in het verhaal van de scholen en van werkplein Drentse A is dat het toch steeds meer toeneemt dat kinderen zonder eten naar school toe gaan, nog niet thuis gegeten hebben. En dat is toch wel behoorlijk schrijnend.
0: Als alles volgens plan verloopt, krijgen de 450 kinderen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar al hun schoolontbijt. Door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. Een deel van de weg is niet bereikbaar omdat het asfalt en de geleiderrails vervangen worden. Ook krijgt het groen een onderhoudsbeurt. De eerste 2,5 week is de A34 afgesloten tussen De Punt en verkeersplein Gieten. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vind je ook het andere nieuws uit de provincie.
2: Dankjewel, Daphne. Gaan we gauw naar Hans Nienhuis, onze weerman van vandaag. Goedemiddag, Hans.
3: Mooi, en ook goedemiddag.
2: Nou, er waren geluiden dat het zou regenen in Noord-Drenthe. Hoeveel is dat?
3: Nou, de geluiden van de regen op het dak in Noord-Drenthe kun je nog steeds gaan horen de komende 1 tot 1,5 uur. Want er komen nog een paar losse buien aan. Maar die neerslag van vanmorgen, ja, die verdampt eigenlijk onderweg. Ik heb eigenlijk nergens neerslag van betekenis of zelfs maar meetbare neerslag gehoord of gezien. Dus ja, dat stelt me niet zo voor.
2: Welkom is, hè?
3: Ja, wat dat betreft, in die droogte kunnen we alles wel gebruiken. Maar ja, droge lucht, droge grond, het valt naar beneden uit een uitblussend front. Nee, dat haalde eigenlijk de grond gewoon niet. Maar kijk je nu op de radar, dan zie je dat het aan de achterzijde van dat front, waar de noordwestenwind achter binnenkomt, dus het wordt wel een stukje koeler zometeen. Daar vormen zich toch nog een paar losse buien op. In Groningen scharrelt er nou eentje rond. Die geeft zelfs nog een mooie plens, maar die gaat net boven de kop van Drenthe langs. Maar er komt er ook eentje aan uit de richting van Drachten. Die kan Assen wel eens gaan bereiken. Dus wat dat betreft zijn er nog een paar onderweg. Maar hele dikke fanatieke buien zijn dat niet. Misschien valt er een millimeter uit als je geluk hebt. Dan is het net even aangevochtigd. Maar het gaat niks doen in de strijd tegen de droogte. Daar is niet genoeg voor. Nou, vanmiddag zijn die buien op de duur vertrokken. Dan wordt het wat zonniger vanuit het westen. Het is nu nog een mix van zon en bewolking. Dat gaat nog een paar uur door. Maar dan komt de zon erdoor. En dan is het maximaal een graad of 22 tot als alles mee zit 23 in het zuidoosten van Drenthe. En steekt die noordwestenwind op. Die gaat vannacht weer liggen. Zwakke wind is het dan. Koelt het af naar een graad of 8 tot 9. En morgenochtend begint redelijk bewolkt. De wind is dan pal noord en er komt nog wat bewolking vanaf de zee mee. Geleidelijk aan krijgt de zon wat meer de ruimte. Wanneer dat echt doorbreekt, dat wordt ingewikkeld. Dat is weer zo'n dag met noordzeebewolking. Maar de zon heeft veel kracht, dus die komt er echt wel door morgen. En morgenmiddag dan is het grotendeels zonnig. Alleen ja, als je op de thermometer kijkt, zo, met 20 graden in de kop. Misschien 21 tot hooguit 22 in het zuiden van Drenthe. En daarmee zitten we iets onder de jaarnormaal. Ja, noordenwind vanaf de zee blijft een koele wind, zelfs in de hoogzomer. Dan gaat zich boven het Europese continent een hoge drukgebied nestelen. En die blaast zich aardig mooi op. Vanaf woensdag wordt de wind oostelijk. En dan komt ook meteen die warmte vanaf het land weer onze kant op gewaaid. Woensdag 26 graden. Misschien in het zuiden van Drenthe tegen 27 aan. Maar donderdag en vrijdag, beide dagen zullen in heel Drenthe voluit tropisch gaan verlopen. Ruim 30 graden. En zeker donderdag ziet er knalzonnig uit. Dus de zomer die komt na een dipje van een dag of twee gewoon weer terug. Maar wat er nog steeds niet komt, is neerslag van betekenis. Ik zie het niet in de pluim zitten momenteel.
2: Oké. Nou, dankjewel voor deze berichten, Hans.
3: Gewoon lekker van de warmte proberen te genieten. We kunnen er niks aan doen, ja, maar wel het beste ervan maken.
2: Daarom, dat doen we. Hans, dankjewel, hè. Mooie dag nog.
3: Fijne middag.
2: Ik ga zo meteen contact zoeken met Remco. Remco is op Tjak vandaag. Hij is onderweg naar Sleen. En ik hoop dat zijn haar goed zit.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

je voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dr. Hook and the Medicine Show. Baby makes her blue jeans talk.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, in Sleen is die, dat weet ik. Maar wat een drukte daar bij jou, Remmels. Hoi.
3: Ja, mooi Anouk. Ja, goedemiddag. Ja, ik sta hier op de spelweek van Sleen. En het is hier inderdaad aardig druk met kinderen. Bij mij staan Roelien en Christel van de organisatie hier. Ja, Christel, begin ik even met jou. Hoeveel kinderen bent hier eigenlijk?
4: Ja, we zitten volgens mij bijna op de 130 kinderen.
3: En die komt hier allemaal uit Sleen?
4: Ja, of uit Noord-Sleen, Erm, achterste Erm. Maar ze moeten in ieder geval op school zitten van op de basisschool zitten van Sleen en Erm, Noord-Sleen.
3: Ja, dat zal het ongeveer weten.
4: Ja, dat klopt.
3: En ja, er gebeurt hier van alles. Wat hebben ze al gedaan vandaag?
4: Vanmorgen hebben er twee groepen zijn het dorp in geweest. En ze hebben een ruilspel gedaan. Dan beginnen ze met iets heel kleins. En die mogen ze dan steeds tot iets groters, zeg maar, ruilen. Totdat ze met iets heel groots. Er kwam net ook iemand binnen met een hele grote Red Bull motor van karton. Die hebben ze helemaal, ja, zijn ze dus helemaal bezig ruilen. Tot, nou ja, ze hebben dus nu iets groots. Ja. Dus dat is wel leuk. En er zijn groepen die hebben Crazy 33 gedaan.
3: Crazy 33?
4: Ja, dat zijn gekke 33 opdrachten die ze dan moeten voltooien.
3: Oh, dat was, klinkt niet altijd ernstig.
4: Nee. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt zeker niet. Nee. Dus die hebben dat ook in en om het dorp gedaan, zeg maar, die opdrachten.
3: Ja, en Roelien, loopt dat allemaal een beetje groot?
5: Ja, zeker. We hebben 's ochtends al om 9 uur eerst de aftrap met de leiding, de hoofdleiding. En dan instrueren we iedereen eigenlijk met wat er van ze verwacht wordt deze dag. En dan om 9:30 komen de eerste kinderen en dan volgt ze het eigenlijk vanzelf. We staan hier voor het MFC in Sleen, het oude gemeentehuis. En daar zitten 3 velden voor en dat zijn mooie 3 veldjes die gebruikt kunnen worden voor onze 3 groepen. En waar ze alle kinderen worden ingedeeld.
3: Nou vind ik dat wel bijzonder, hè? Want dan zitten we in de laatste vakantieweek. Nou ben ik zelf ook klein geweest, dat zal je verbazen. En toen zei ik altijd, ja, spelweek, bekijk het maar, ik ga in de zon zitten. Nou, ze ben hier toch, ben hier veel kinderen.
5: Ja, zeker. Ja, heel veel kinderen die kunnen nog steeds niet op vakantie. Kunnen ze meedoen aan de spelweek in Sleen. En dat is voor hun eigenlijk ook gewoon vakantie. En zoals Christel al zei, we hebben bijna 130 aanmeldingen. Dus het leeft enorm in Sleen. Dit jaar is ons 59ste jaar. En volgend jaar. En volgend jaar ons 60-jarig jubileum.
3: Feestje.
5: Ja, zeker. Ja. Dus dat is super leuk. Ja,
3: nou, we hebben vandaag aardig schier weer bij Christel. Maar ja, het is een spelweek. Mm-hmm. Het wordt aardig warm. Begint ze dan ook vroeger of hoe giet dat?
4: Nou, wij hebben wel, zeg maar, de vrijdag hebben we altijd Klimara, noemen we dat. En dan hebben ze allemaal verschillende spelletjes hier.
3: Alweer zo'n ingewikkeld woordje.
4: Ja, sorry. Dat betekent Klimara. Maar raak. Wow. Dat is de afkorting.
3: Dat is al beter.
4: Ja, dat is al beter, hè? Ja, oké, ik zal dat maar zeggen. En dan mogen ook broertjes en zusjes, zeg maar, komen die nog niet mee mogen doen met de spelweek. Die hebben we wel vervroegd, omdat het vrijdag wel best wel warm wordt. Wij kijken altijd wel naar het weer. En mocht het echt wel warm worden, dan kunnen we ons programma daarop aanpassen. Dat we bijvoorbeeld waterspelletjes gaan doen. En zoals de brandweerkers zijn, daar zit hij natuurlijk naast. Dus die hebben we ook wel eens opgeroepen of die dan ons willen helpen met het voorziening van water, zeg maar. Dus,
3: dat wordt nog wel gezellig.
4: Ja, dat wordt zeker gezellig, ja hoor. Ja, dus die willen elk jaar ook bij helpen. Dus dat is ook wel leuk. Dus nee, daar houden we wel rekening mee altijd.
3: Ja. En Roelien, nou besta je bijna 60 jaar, hè? Is dat altijd zo groot geweest, die spelweek?
5: Ja, eigenlijk weet ik niet beter. Christel en ik zitten vanaf 2015 doen we dit. En altijd heel veel belangstelling voor. En iedereen, de leiding, want we hebben ook een groep met leiding, ongeveer 50 vrijwilligers. En we hoeven eigenlijk nooit oproepen te plaatsen wie er ons kan ondersteunen. Want het is eigenlijk, eigenlijk bijna vanzelfsprekend dat iedereen die kan, die helpt. Ja. Dus het is echt gewoon heel erg in trek.
3: Ja. En het is ook mooi dat die kinderen wel vast die kennis met elkaar kunnen maken. Hè? Want dan is ze volgende week weten ze precies wie is.
5: Ja, zeker. En natuurlijk, omdat het allemaal kinderen uit het omliggende dorpen en uit Sleen zijn, kennen ze elkaar ook allemaal wel. Alleen, we proberen altijd nog wel een beetje rekening te houden dat het wel een gemêleerde groepen zijn. Ook van allerlei verschillende scholen. Ja.
3: En begint het morgen weer op 10?
5: Ja, 9:30.
3: 9:30 tot?
5: Tot 14:00.
3: Ja, elke dag ongeveer.
5: Nee, woensdag tot 14:30. Ja, ja, ja. En de oudste groep gaat donderdag op kamp. Dus die zijn eerst tot 1:00 actief. En dan om 15:30 worden ze verwacht bij het bospad in Noord-Sleen.
3: Ja, man. Ja. Mooi. Ja. Nou, Anouk, het is wel gezellig hier eigenlijk.
0: Ja, maar toch ja. Moet je wel weer op Tjaak, want er staat nog een afspraak op je te wachten. Later vanmiddag.
3: Ja,
0: maar
3: dit is ik hartstikke weet ervan. Mooi. Een hele speciale.
0: Dank je wel, ja. Tot later.
3: Oké, mooi. Yo, doeg. Hoi.

McDonald op Radio Drenthe. Bijna 1 uur, het eerste uurtje zit er alweer op. Oh, wat gaat het snel, hè? Zometeen na 1 is de hulplijn geopend.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendimensievriendelijk.nl.
0: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag.

0: Come on, Aline.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Is leeg vandaag, Daphne.
3: Ja, helaas.
0: Ik kreeg Lies niet te pakken. We hadden een afspraak met Lies, maar nou ja, daar komen we later wel op terug. Mocht jij nu luisteren en de hulplijn van RTV Drenthe eens een keer willen inschakelen, en dat kan echt overal over gaan, hè? Maakt
3: ja,
0: helemaal niet uit.
3: Nee,
0: vrijwilligers die gezocht worden. Wat hebben we? Vaak hebben we ook wel vermiste huisdieren. Of
3: evenementen.
0: Evenementen, als je iets organiseert, ja, inderdaad. En je wil dat even in de picture zetten. Of,
3: ja, of je hebt vrijwilligers nodig.
0: Nodig. Ja, ja, precies. Verzamelingen hebben we ook regelmatig.
3: Oh, ja.
0: Hè?
3: Ja.
0: Net dat ontbrekende. Of nou ja, gewoon help maar mee om te... Nou ja, vul maar aan en ja, in. Dus mocht je een oproepje willen doen. We hebben een hele agenda. En dan kunnen we gewoon in overleg afspraak maken. Het is altijd rond dit tijdstip. En alleen op werkdagen. Dus dan kan je je oproepje doen rond 10:50 op Radio Drenthe. Maar app ons maar.
3: Ja hoor.
0: 0592-3311-88. Je hebt de agenda voor in de neus. En volgens mij is zelfs voor morgen nog een gaatje, hè?
3: Ja, zeker. Ja, ja, dat kan gewoon. Dus,
0: 0592-3311-88. Als je een oproepje wilt doen in de hulplijn, kan je nu appen. Of bellen, dat kan natuurlijk ook, hè? Misschien wel net zo makkelijk. Dit is Sam Fender en Olivia Neal.

0: Sterke teksten dan ook, hè? Lalalalala. Rita Franklin op Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar leuke muziek rondom een bepaald thema. Ik heb er alweer helemaal zin in.
2: Ja, jij? Ik ook. Ja. Ja, ik keek er alweer naar uit.
0: Het thema waarin wij vandaag muziek zoeken, dat is vanmorgen voorbij gekomen.
2: Ja.
0: Ja. Want onze Remco is op Tjak vandaag. En hij had vanmorgen een afspraak. Misschien heb je het gehoord bij Ina ten Kaat in Elim. Daar maken ze zich op voor een bloemencorso. En dat gaat allemaal over dahlia's. Nou, een klein stukje uit het gesprek van vanmorgen. Want Ina heeft het over heel veel verschillende soorten.
3: We hebben elk jaar meerdere kleuren staan. En Ina kleur... red je het niet met. Nee. Er is gewoon vraag naar rood, wit, de geel, de oranje, die wil zwarten. Nou ja, dat achterhoes die tussen rij hele donker. Dus dat, die gaat voor zwart. Want echte zwarten ben dat volgens mij helemaal niet.
0: Ja, en toen had Ina het over al die kleuren. En we hebben al zo vaak liedjes gedaan met kleuren daarin. Dat we dachten, hé, maar we kunnen nu ook wel specifiek bloemen laten bezingen.
2: Ja, die zijn er genoeg.
0: Jazeker. Dus als jij een liedje weet waarin een bloem voorkomt, dan alsjeblieft app of bel hem door 0592 33 11 88. Dan gaan we ze noteren en 26 bloemige liedjes uitzoeken. Zouden wij komen tot 26 verschillende bloemen?
2: Ja, ik heb alle vertrouwen.
0: Echt? 26 verschillende?
2: Nou, verschillende bloemen, dat weet ik niet inderdaad.
0: Dat is wel een uitdaging. Zullen we die onszelf stellen?
2: Ja, is goed.
0: Ja, dat is mooi. Want ik kan wel liedjes bedenken over tulpen en rozen. En ik moet me ook stilhouden.
2: Madeliefje?
0: Ja, 0592 33 11 88. Je kan appen, je kan bellen. We laten ons graag verrassen. Qua liedjes die binnenkomen. Er wordt al gebeld. Zullen we meteen even kijken wie er aan de telefoon is? Kan jij dat doordrukken?
2: Ja, zeker.
0: Ik zit niet zo gauw bij de lijn. Hi, met Anouk.
4: Met Ria Dijkster.
0: Dag Ria, wat was je mooi snel, Ria?
4: Ja, ik
0: heb je lievelingsbloemen voor jezelf?
4: Ja, maar dat zijn feitelijk ouderwetse bloemen. De freesia en de chrysanthemen ook.
0: Die blijven ook lekker lang.
4: Ja.
0: Ja. Heb je die momenteel ook thuis of niet?
4: Toevallig wel, ja. Want wij hebben een bos gekregen voor onze trouwdag vorige week.
0: Oh, gefeliciteerd.
4: Dank je.
0: Waar staat de teller op?
4: Het is niet meer omkeerbaar. 3-3.
0: Dat is mooi. Is er ook groots gevierd?
4: Nee hoor.
0: Nee? Wel met bosbloemen dus?
4: Een bosbloem en een gebakje even erbij. En dan we zijn zaterdagavond uit eten geweest met z'n vieren.
0: Ah, leuk. En aan welk liedje dacht jij, Ria?
4: Ja, ik kon niet van het bos.
0: Geef me een roosje, mijn roosje.
4: Ja.
0: Ja, zet ik erbij. En je bent als eerste bellen, dus jij mag een letter kiezen.
4: Nou, zet hem op de C van Connie.
0: De C van Connie. Hebben we genoteerd, Ria. Dank je wel.
4: Is goed.
0: En doe.
4: Doei.
0: Goedemiddag met Anouk.
5: Daarom was je net.
0: Dag, Jeanette.
5: Hi. Ik had Louis Neefs. Ja. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien.
0: Ach, Margrietje, die bedoel je, hè?
5: Ja.
0: Mag...
5: En dat zijn er twee, bedenk ik nu. En een Margriet en een roos.
0: Ja, inderdaad. Dat heb je goed gevonden, Jeanette.
5: Nou, dat dacht ik zo eens aan. En ik had nog eentje met de rozen. Oh ja, breng die rozen naar Sandra.
0: Oké. We zitten wel in de lekkere volkse hoek. Hè?
5: Precies.
0: Jeanette, dankjewel. Doei, doei.
5: Oké, doei.
0: Hi, met Anouk.
6: Hallo, met Jannie Smit.
0: Dag, Jannie. Wat is jouw lievelingsbloem?
6: De roos.
0: Ja?
6: En dan wil ik graag de roos van Bert Midler.
0: Oh, dat is ook een prachtig nummer.
6: Ja.
0: Ja, en dan inderdaad van Bert Midler, niet van onze Via.
6: Nee, Bette Midler.
0: Goed zo.
6: Ja, en die andere die hadden we in gedachten.
0: Oké. Okay. Bette Midler zetten we erbij. Doei. Hoi, met Anouk.
7: Met Jantje.
0: Dag Jantje.
7: De blauwe Gentiaan. Van
0: Ude Jurgens. Nou, we gaan op die 26 uitkomen als we op deze manier verder gaan. Ja. Jantje, is dat ook jouw lievelings?
7: Ja, ik zeg wel een heel leuk liedje, ja.
0: Oké, nou, zetten we erbij. Dankjewel, hè?
7: Ja, dankjewel.
0: Doei. Nou, dit gaat helemaal goed komen. Zullen we nog eentje doen?
2: Ja.
0: Hoi, met Anouk.
8: Goed komen. Zullen we nog eentje doen?
9: Ja.
8: Hoi, met Anouk.
9: Hallo.
0: Hallo.
9: Met Rolf Hoogstra.
0: Dag, Rolof. Jij hebt lekker heel hard de radio of tv aan, of niet, Rolof?
9: Ja, zeker.
0: Wat is het, radio of tv?
8: Zeker.
9: Radio.
0: Radio. En hoor je jezelf in echo terug, of niet?
9: Ja, van s'morgens om de s'avonds 6.
0: Ah, dat vind ik mooi om te horen, Rudolf.
9: Ja.
0: Heb jij momenteel bloemen in huis?
9: Ja, dat zijn twee liedjes van mijn vrouw. Dat is van Benny Nijman. Schenk me die zeven rode rozen.
0: Ja.
9: En van Benny Nijman, rood zijn de rozen.
0: Nou, die rozen zetten we erbij, Rudolf.
9: Doe maar.
0: Hey, groetjes daar. Doei.
9: Ja, dankjewel, hè.
0: Nou, Daphne, het gaat helemaal goed komen.
2: Ja,
0: wij gaan
2: noteren.
0: Wij gaan de app ook eens bekijken. Want daar zie ik ook al heel veel suggesties binnenkomen. 0592-3311-88. Dat is ons telefoonnummer. Even kijken op de klok. Ik denk dat je zo'n 20 minuten de tijd hebt om liedjes door te geven. Rozen, magrietjes, tulpen. Het maakt allemaal niet uit. Als het maar bloemen zijn die bezongen worden vandaag. 0592-3311.

0: vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
6: Goedemiddag. Twee auto's stonden vannacht in brand in Hoogeveen. In dezelfde straat een uur na elkaar. Tegen 1:00 ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat. Een uur later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Horeca-ondernemer Geert de Velde maakt binnenkort met zijn team schoolontbijtjes voor 450 kinderen uit Assen. Werkplein Drentse A leverde het ontbijt al voor 1 school in Assen, maar kreeg ook van andere scholen aanvragen. Daar heeft het werkplein de capaciteit niet voor, dus werd de Velde benaderd. Hij legt uit waarom dat nodig is.
7: Wat wij meekregen in het verhaal van de scholen en van werkplein Drentse A is dat het toch steeds meer toeneemt dat kinderen zonder eten naar school toe gaan, nog niet thuis gegeten hebben. En dat is toch wel behoorlijk schrijnend.
6: Als alles volgens plan verloopt, krijgen de 450 kinderen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar al hun ontbijt. Door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. Een deel van de weg is niet bereikbaar, omdat het asfalt en de geleiderrails vervangen worden. Ook krijgt het groen een onderhoudsbeurt. De eerste 2,5 week is de A34 afgesloten tussen De Punt en verkeersplein Gieten. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vind je ook het andere nieuws uit de provincie.
5: Dankjewel, Daphne. Heb ik het weer nog van Hans Nienhuis?
8: Nadat de bewolking en een enkele lichte bui naar het oosten zijn weggetrokken, krijgt de zon deze middag steeds meer de ruimte. Maar ook de noordwestenwind krijgt dat. En het is vanmiddag een graad of 22 tot maximaal 23. Ook vanavond resteren er nog wat wolken. En het koelt vannacht af tot een graad of 8.
5: Liedjes waarin bloemen bezongen worden. Als jij eentje weet, geef hem door. 0592-33-1188. Kan via de app of via de telefoon.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriemstuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in

en we staan dag en nacht voor je klaar, dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: beter dan goed.
1: Dat is wel heel goed hoor. Beter dan goed. Davy van der Sluis.
2: De slingerplaat.
1: Wat ontzettend veel suggesties hebben we binnengekregen.
3: Ja, het was even doorpoten hier.
1: We hebben nog lang niet iedereen kunnen bedanken via de app onder andere. Maar we lezen ze allemaal en we nemen ze allemaal mee. Want we hebben nog geen 26 liedjes uitgekozen. Want we willen graag eigenlijk komen tot 26 verschillende bloemen die bezongen worden in een lied. En waarom nou bloemen? Nou, onze Remco was vanmorgen op Tjak. En hij was in Elim, was al druk bezig zijn met het bloemencorso. En dan hadden ze het over dahlia's en verschillende kleuren. Wij dachten, nou, wel een uitdaging om een rat vol bloemen te krijgen vandaag. Dus als je nog eentje weet, geef me door. 0592 33 11 88. We krijgen heel veel roosjes binnen.
4: Ik geef je een roosje, mijn roosje.
1: En dit roosje komt sowieso op het rad. Want Ria die belde als eerste. En dan mag je een letter kiezen als je als eerste een liedje doorgeeft. Dus Connie van der Bos komt sowieso op het rad onder de letter C. Maar ja, die roos die bleef maar binnenkomen. Bette Midler natuurlijk met de roos, maar ook deze. Favoriet van velen, onder andere van Jelmer. En Bert komt dan met dit roosje. En een andere Bert komt dan met deze.
3: Sorry dat ik er zo snel doorheen ga, maar we hebben zoveel, hè? En dat rozenboeket is goed gevuld.
1: Ja, want we zijn er nog niet, hè?
3: Nee, klopt. Rote rozen. Even een andere taal opgezocht.
1: Ja.
4: Rote rozen zijn die eeuwigen boten der liefde.
1: En hier kwam Adi mee, hè? Dylan kwam met deze.
5: Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien.
1: Maar daar kwamen al meerdere mensen mee. Hè? Er werd meteen ook al gebeld met dit nummer. Dat is eigenlijk een dubbel op, want dat heeft Margrietje in zich.
3: Ja, de rozen. Inderdaad.
1: Ja. Oké, we gaan naar andere bloemen, de tulpen.
6: Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam.
1: Onder andere Willem kwam er mee. Nog een andere bloem doen?
3: Ja, de blauwe korenbloemen.
1: Tuurlijk.
3: Ja, daar werd ik heel vaak over gebeld.
1: Ja.
3: Ja.
1: En Henk belde met een muzikaal bloemetje. Was hier. Vond ik ook mooi.
3: Ja, inderdaad. Dus de lily hebben we nu ook.
1: Ja. Dat is mooi. En meerdere mensen komen met dit klassieke bloempje.
7: Edelweiss, Edelweiss.
1: Ja, prachtig.
7: Every morning you greet.
1: En dan wil ik meteen die film weer zien.
3: Ja, hè?
1: Als ik dit hoor.
3: Maar je ziet het ook meteen voor je. Dus
1: ja.
3: Dat vind ik wel.
1: Ja.
3: Mooi, man.
1: Nog even wat laten horen.
3: Ja, Daffodils van Raccoon. Daar kwam Ria mee.
8: I'll fill your house with daffodils. I'll bring you tea. I'll pay the bills. And I'll tell you tales of any kind.
1: Mooi. Ook hele boeketten worden bezongen. Krijgen we ook liedjes qua suggestie. Ja, we kunnen niet alles noemen, jongens. Maar echt superleuk. We kunnen even deze laten horen dan van Roxette nog.

0: Fading Like a Flower.
1: Ja, ja. Niet een hele specifieke bloem, maar ja, telt
0: ja,
1: ook.
0: Ja, maar er komen ook inderdaad van de band Bloem komt ook wat binnen. Dus er komt van alles binnen. Wij hebben genoeg. Wij kunnen de lijnen echt wel sluiten. Wij gaan ze even allemaal bekijken en we gaan 26 liedjes uitzoeken. Dus dank alvast als je een liedje hebt ingestuurd. Zometeen komt hij misschien wel op het rad. Oh.

0: Lee Marlin Sitting Down Here.
1: De slingerplaat.
0: Het is ons net niet gelukt. Ons net niet gelukt om 26 verschillende bloemen op het rad te zetten. En dus hebben we er een paar extra roosjes tussendoor gegooid.
2: Ja, nou, die waren er zat.
0: Ja, daarom.
2: Maar het is alsnog wel een mooi boeket, denk ik.
0: Het is een fantastisch boeket. Ja. Dank voor alle suggesties. Ja, we hebben lang niet alles kunnen laten horen natuurlijk. Maar we hebben echt ze allemaal bekeken. En we hebben dus 26 liedjes uitgekozen waarin een bloem bezongen wordt. En dat heeft met de bloemencorso waar je vanmorgen over kon horen in Elim te maken. Maar ja, in de hele provincie wordt natuurlijk volop genoten van de bloemen sowieso. Zeker. Maar ook met die bloemencorso's ben je bezig geweest. Dus wij dachten, dat gaat vast lukken. Nou, dat is gelukt. Jij hebt het rad bij je staan, dus draag
2: mag
0: maar.
2: Ik?
0: Ja, yes, zeker. Ik heb sowieso één kenbaar gemaakt. Dat de C bezet is door Connie van den Bos met Ik geef je een roosje, mijn roosje. Want Ria die belde als eerste een liedje door. En als je als eerste erdoor komt, dan mag je letter kiezen. Is het de C geworden?
2: Nee, we zijn daar wel een stuk van verwijderd. Het is de L geworden.
0: De L. Dan pak ik mijn lijst erbij en scroll ik naar de L. En dan zie ik dat de L is doorgegeven door een andere Ria.
2: Oh, echt?
0: Ja,
2: grappig.
0: En dat we... Ja, het is toch een liedje van een roos geworden.
2: Ja, was te verwachten.
0: We gaan terug in de tijd met Edith Piaf.
1: De slingerplaat.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd, maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Zometeen gaan we weer spelen. Tientje of tombola.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag met

0: The Jackson 5 and I Want You Back.
1: Vriendje of tombola.
0: En ik start hem in je grijnstal.
2: Ja, ik vind dat deuntje ook al leuk. Ik wilde van meezingen.
0: Ik ook. Lekker man. Nog 1 week. En dan zit het er alweer op. Ja. Dan hebben we 4 weken lang Tientje of Tombola gespeeld hier op Radio Drenthe. Ja, die tombola gaat al een paar zomers mee. Eigenlijk vast de prik altijd al. Die vullen we met balletjes. En in die balletjes, die kan je dan open doen, zit een papiertje. En op dat papiertje staat een prijs die je kan winnen. En dat zijn hele grote prijzen, maar ook hele kleine prijzen. En je zei het al, je hebt een sleutelhanger weggegeven vandaag. Ja, maar wel een hele leuke van Bartje.
2: Ja, zeker. Die heb ik ook.
0: Ja. En er zitten ook andere sleutelhangers in. Ik geloof met zo'n RTV Drenthe microfoontje. Ja. En er zit een RTV Drenthe bidon in en een pet. Maar er zit ook bijvoorbeeld een dinerbon in.
2: Zeker.
0: Waar je echt met z'n tweeën lekker van uit eten kan. Er zat een helikoptervlucht in. Ja. Die is eruit. Er zitten ook nog kaartjes voor het een of andere in. Voor evenementen die binnenkort georganiseerd worden. Nou, er zit van alles in die tombola nog. Mocht je mee willen doen, luister dan goed naar DAF. Want Daphne heeft een vraag. En als je het antwoord weet, dan kan je bellen. 0592 33 11 88. En als je er dan doorkomt en het antwoord is goed, ja, dan ligt de keus bij jou. Wil jij een tientje overgemaakt hebben? Of wil jij een slinger aan die tombola? En er wordt ook echt voor het tientje gekozen.
2: Ja, zeker. Dat gebeurde eerder vandaag nog. Ja, maar die mevrouw die gaf het aan het goede doel.
0: Ja.
2: Ja. Nou, dat vond zij belangrijk. Nou,
0: ieder zijn eigen beweegreden natuurlijk. Maar als je mee wil doen, luister goed naar Daphne.
2: Oké. Okay. De vraag luidt, waar staat het grootste theater van Drenthe?
0: Oeh, waar?
2: Nou, er werd al gebeld voordat ik de grootste theater van Drenthe.
1: Vriendje op tombola.
0: 0592 33 11 88. Dat is het telefoonnummer. Je kan appen, je kan bellen als jij weet waar het grootste theater van Drenthe staat.

0: Alex Warren op Radio Drenthe. Vriendje of tombola. En dat vind ik zo leuk, hè? Gaan we naar dit soort muziek, naar La Vie en Rose. Het kan echt van alles voorbij komen, hè?
1: Ja, geweldig.
0: Mooi is dat. Eens even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedemiddag met Anouk.
2: Goedemiddag, met Maya Kamp.
0: Hallo Maya.
2: Hoi.
0: Wat voor soort muziek hou jij?
2: Of van alles.
0: Ja, ook zo lekker gevarieerd?
2: Ja. Ik kan van Metallica tot de jaren 60.
0: Ja.
2: En door alles wat er alles omheen hangt.
0: Lekker, hè? Daarom past Radio Drenthe denk ik ook zo goed bij jou. We draaien echt van alles wat, hè?
2: Ja, daarom ben ik ook benieuwd naar toch. Ja.
0: Ik heb trouwens Metallica nog niet voorbij horen komen, echt.
2: Nee, maar die heb ik dan op de telefoon.
0: Oh, die draai je zelf even.
2: Ja.
0: Ja. Hey Maya, had je een beetje een mooi weekend?
2: Oh, jawel hoor.
0: Ja, heb je nog wat leuks gedaan?
2: Ja, gisteren bij de vriendin west verder niet.
0: Oh, beetje een bijkwebbel.
2: Ja,
0: altijd goed. Altijd goed. Hé hey Maya, jij belt vanuit Nieuw-Amsterdam. Ja, heeft Daphne verteld. Daphne had een vraag. Waar staat het grootste theater van Drenthe? Wat denk jij?
2: In Emmen Atlas Theater.
0: Ja, dat is vlak bij jou, hè?
2: Ja.
0: Ga je vaak heen?
2: Nee, volgend jaar ga ik weer heen.
0: Oh, wat heb je besteld?
2: Een Henry Korten voor een dansfestival.
0: Oh.
2: Ergens in maart of februari.
0: Oké. En met wie ga je heen dan, Maya?
2: Met een vriendin.
0: Leuk. Oh, diezelfde vriendin van gisteren?
2: Nee, andere vriendin.
0: Een andere. Oh, wat rijk ben jij. Nee, ja. Atlas Theater is inderdaad hartstikke goed. Grootste zaal, ruim 1000 plaatsen heeft het. Daarna komt de Ochtrop, waar ze bezig zijn, met 800 tot 900 plaatsen. En daarna de Nieuwe Kolk. En die kwam toch best vaak binnen, hè? Als de Nieuwe Kolk als grootste, inderdaad. Maar de Nieuwe Kolk heeft zo'n 600, 700 plaatsen. Maar Atlas Theater staat inderdaad 4 bovenaan. En dus heb jij gewonnen, Maya. Wat wil je graag? Een tientje of wil je een slinger aan de tombola?
2: Nou, doen we de tombola.
0: Ja.
1: Yes, daar ben ik heel blij mee. Dan loop ik er alvast heen.
0: Nou, Daphne heeft al een muntje in de hand. Heb je hem er al in, Daphne?
1: Ja, even duwen. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Als het goed is, ja. Nou, hij draait ook om. En volgens mij... Nou, wacht, gaat het balletje wel?
0: En je moet hem helemaal doordraaien, hè? Komt er wat naar beneden of niet?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Okay. Even kijken. Het is een oranje met gele bal.
0: Ja.
1: En daar zit in...
0: Nou?
1: Even kijken. De RTV Drenthe pet.
0: Nou! Gefeliciteerd! En die staat iedereen, die pet, Maya. Dus ook jou.
3: Ja, is helemaal prima.
0: Lekker, hè?
3: Goed,
0: hè? Hey, blijf even aan de lijn. Dan krijg je het af en toe nog weer. Zij regelt hoe je dat petje zo snel mogelijk thuis krijgt. Zet hem lekker op. We hebben hem weer nodig de komende dagen.
2: Ja, en, echt straf weer.
0: Ja, ja, even een klein bijkomdipje. En dan zet die pet maar weer op, denk ik.
2: Ja, oh, dat komt wel goed.
0: Hey, mooie dag nog, Maya. Dank je.
2: Dank
0: je.
2: Doei.
0: Een pet is eruit van RTV Drenthe. Die knalrode pet.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Dat is hartstikke leuk, inderdaad. Vanmiddag bij René gaan we het nog een keer spelen. Tientje of tombola op Radio Drenthe. Dit is Bruce Springsteen, Born in the USA.

Proclaimers. Op Radio Drenthe, bijna 2:30 alweer. Zometeen praat Daphne je bij over het laatste nieuws uit de provincie. Wat gebeurt er allemaal bij ons? Vind je ook altijd in onze app, hè? En op de site rtvdrenthe.nl.

0: Olympies of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
4: 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
5: Goedemiddag. Twee auto's stonden vannacht in brand in Hogeveen. In dezelfde straat een uur na elkaar. Tegen 1:00 ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat. Een uur later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Horeca-ondernemer Geert de Velde maakt binnenkort met zijn team schoolontbijtjes voor 450 kinderen uit Assen. Werkplein Drentse A leverde het ontbijt al voor 1 school in Assen, maar kreeg ook van de andere scholen aanvragen. Daar heeft het werkplein de capaciteit niet voor, dus werd de Velde benaderd. En hij legt uit waarom dat nodig is.
6: Wat wij meekregen in het verhaal van de scholen en van werkplein Drentse A is dat het toch steeds meer toeneemt dat kinderen zonder eten naar school toe gaan, nog niet thuis gegeten hebben. En dat is toch wel behoorlijk schrijnend.
5: Als alles volgens plan verloopt, krijgen de 450 kinderen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar al hun ontbijt. Door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. Een deel van de weg is niet bereikbaar omdat het asfalt en de geleiderrails vervangen worden. Ook krijgt het groen een onderhoudsbeurt. De eerste 2,5 week is de A34 afgesloten tussen de Punt en verkeersplein Gieten. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vind je ook het andere nieuws uit de provincie.
4: Daphne, dankjewel. Gaan we nog naar het weer, Hans Nienhuis.
7: Nadat de bewolking en een enkele lichte bui naar het oosten zijn weggetrokken, krijgt de zon deze middag steeds meer de ruimte. Maar ook de noordwestenwind krijgt dat. En het is vanmiddag een graad of 22 tot maximaal 23. Ook vanavond resteren er nog wat wolken. En het koelt vannacht af tot een graad of 8.
4: Waarom Stephanie een foto van onze Judith in huis heeft, hoor je zo.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: Kozijnen. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.

0: Als beelddenker zie ik altijd die striptease gewoon voor me als ik dit hoor. Etta James, I just want to make love to you.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Op maandag duiken we altijd in hobby's. En er zijn zoveel verschillende hobby's, ben ik achtergekomen. Ja, de een houdt van vissen, de ander houdt van tegeltjes verzamelen, de ander houdt van punniken. Echt, maakt allemaal niet uit. En ik vind het zo mooi, want iedereen is zo gedreven daarin bij wat hij doet. Mocht je nu luisteren en denken, oh, maar mijn hobby is nog nooit belicht. Je kan ons altijd even appen of bellen en dan maken we een afspraak. 0592-3311-88 is ons telefoonnummer. Ik heb nu Stephanie aan de lijn. Stephanie woont net over de grens in Duitsland en heeft eigenlijk een hobby overgenomen van iemand anders. Stephanie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat is zo, hè? Jij hebt de hobby overgenomen van Riekes.
2: Ja, dat klopt. Dat is juist.
0: Ja, vertel even, we moeten bij het begin beginnen voordat we aan jouw hobby toekomen. Wie is Riekes en hoe ken jij Riekes? En dan, wat is de hobby?
2: Riekes is een man, of was een man uit Sleen. Hij was eigenlijk heel erg gedreven in de passie van fotokaarten verzamelen. En ik leerde hem kennen omdat ik zit ook in de muziek. En ik heb een eigen feestavond die ik elk jaar organiseer. En zo heb ik Riekes leren kennen. En zo hebben we ook die verzameling samen gehad.
0: Want Riekes die wilde graag een fotokaart van jou hebben. In eerste instantie.
2: Die had hij ook, ja. En hij wil heel graag ook van de artiesten die op die avonden kwamen.
0: Oh,
2: daar ging hij dan heen om dan toch ook die te krijgen, zeg maar.
0: Ja.
2: Ik hielp hem ermee.
0: Ja, wat leuk, man. En Riekes, die is helaas niet meer onder ons. En toen heb jij de hele verzameling van Riekes gekregen?
2: Ja, dat klopt. We hadden van tevoren al een beetje dat besproken. En eigenlijk wou hij er niks meer mee doen. En zei ze van, het kan eigenlijk weg. Eigenlijk, want overal stond zijn naam op. Maar ik zag er iets heel wat anders in. Want ik vond het wel echt een... Kijk, als iemand zo gedreven ergens mee bezig is, dan moet je er ook mee verder gaan.
0: Ja.
2: Dat vind ik dan te zonde om zomaar, zeg maar, in een prullenbak te gooien of zo. Want heel veel mensen die zien daar niks in. Want het zijn maar spullen eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar ik zag er wel iets moois in, omdat het ook echt... Hij zag Helene Fischer ook echt als icoon, zeg maar. Een heel belangrijke vrouw voor hem was dat.
0: Ja, en hoe kwam hij aan die fotokaarten dan?
2: Dat vroeg hij gewoon via de post eigenlijk. En hij zocht dan de adressen op. Of ik had heel vaak Duitse boekjes en dan adressen in. En die stuurde ik dan Riekes weer toe. En hij werd altijd zo blij ervan. Want elke keer als hij dan zeg maar een envelop terugkreeg en er zat weer een fotokaart in, dan was hij helemaal vrolijk. En dat was echt alles voor hem.
0: Ja, hij heeft ook een kaart ooit eens van onze Judith gekregen, hè?
2: Die zit er ook bij, klopt.
0: Ja, hartstikke mooi.
2: En de Drenthe zit er ook bij.
0: Ja, hey, maar het is dus niet zo, want dat dacht ik in het begin, dat hij, want hij ging naar jouw feestavonden toe, dat hij die alle artiesten ook persoonlijk dan een handtekening liet zetten. Het ging dus ook wel op deze manier dat jij net vertelt, hè?
2: Dat ook, ja. Maar hij ging ook heel vaak, dus ik was zo'n beetje naar de feestavonden toe. Maar hij ging bijvoorbeeld ook naar theaters toe. En hij wist overal wel echt de handtekeningen ook te krijgen. Zoals bij GTST is een voorbeeld. Dat was wel heel erg leuk. Daar ging hij gewoon heen en dan kon hij gewoon met de hele cast gewoon op de foto. En dan ook de handtekeningen erbij. En hij was ook altijd heel goed voorbereid. Hij liet ze van tevoren altijd printen, zeg maar. In de hoop dat er dan een handtekening opkwam.
0: Oh, oké. Okay. Hij maakte al een kant-en-klare foto. En want dat was ook de passie, hè? Er moest echt een foto van diegene opstaan en dan de juiste handtekening erbij. Hoeveel had hij er dan? Of heb jij inmiddels?
2: Het zijn gewoon echt mappen vol. Je noemt het maar op. Uit Duitsland, Oostenrijk, Nederland. TV-sterren staan erbij. En daar was wat hij heel graag wou hebben, was Frans Bauer.
0: Ja.
2: En uiteindelijk is het me toch gelukt, via dat te regelen, dat ik toch een fotokaart kreeg van Frans Bauer met een handtekening erop.
0: Oh, wat mooi. Heeft Riekes dat nog meegemaakt?
2: Dat helaas niet, omdat het net, we zouden naar een theatervoorstelling gaan in Emmen. En dat is helaas niet meer van gekomen.
0: Nee.
2: Maar daarvoor konden we het ook niet meer redden, want het was bijna onmogelijk om een te krijgen ervan.
0: Ach, maar jij hebt hem nu.
2: Ik heb hem uiteindelijk wel.
0: Ja, en je kan nu niet zeggen hoeveel van die fotokaarten je ongeveer hebt.
2: Nee, dat zijn er echt heel veel.
0: En die pak je er af en toe ook bij en dan ga je erin bladeren?
2: precies. Dan ga ik wel eens kijken zo of ik dubbel heb of zo. En dan, ik ruil ook weer met iemand anders dan. Ja. En zo gaan we dan kijken dat we die map vol krijgen. Maar ik zorg er wel altijd voor dat er wel nog de naam Riekes bij opkomt.
0: Oh, leuk. Dat is een mooi eerbetoon. Hey, en heb jij nou ook...
2: Ik vind het ook wel jammer dat er eigenlijk zo weinig mee gedaan wordt. Want eigenlijk zo'n passie zoals Riekes had... eigenlijk hebben we daarvoor veel te weinig ervoor gedaan. Ik vind eigenlijk dat moet je in ere houden, zulke dingen. Dat zeg maar iets gedaan wordt, zeg maar foto's gemaakt wordt... misschien ook van RTV Drenthe, dat jullie misschien een keer langskomen... om toch iets moois ervan te gaan maken. Een soort,
0: artikel
2: ervan. Erover.
0: Ja, ik ga het doorgeven aan de redactie. Want dat is zeker het bekijken waard inderdaad. Hey, maar heb jij ook iemand op je lijstje staan... waar je nu mee bezig bent... die je er heel graag tussen zou willen hebben?
2: Ja, er missen nog wel heel wat. Bijvoorbeeld Gerard Joling, die mist.
0: Oké.
2: Of bijvoorbeeld René Vroger, die hebben we nog niet kunnen krijgen.
0: Ah, dat moet toch te doen zijn, Stephanie?
2: Ja, maar het is zo heel lastig. Je krijgt niet altijd antwoord. En er zit heel vaak een management achter.
0: Ja, en die houden alles een beetje af. Meer. Ja, dat is wel vervelend.
2: Ja.
0: Oké, dus de eerste missie is Gerard Joling en René Vroger.
2: Precies.
0: Ja,
2: of eigenlijk elke fotokaart maakt niet uit van wie die eigenlijk is. Maar als het maar van een bekende Nederlander is, dat maakt me al blij, zeg maar. Dan kom ik ook een stuk verder en dan kan ik toch met de verzameling verder gaan voor Riekes.
0: Leuk. Hey Stephanie, ik hoor hier ook wel enigszins een oproepje in. Als mensen dus een fotokaart hebben liggen, heb je daar sowieso belangstelling voor? Of zeg je nee, ik moet dat echt helemaal zelf hebben gedaan?
2: Ze mogen me dat ook wel toesturen. Dat mag ook altijd.
0: Top. Zal ik dat via RTV Drenthe laten lopen dan? Als mensen nu luisteren en denken, ik heb al wat voor Stephanie. Dat ze dan even contact opzoeken met onze balie. En dat zij jou een telefoonnummer dan doorgeven?
2: Dat zou helemaal geweldig zijn.
0: Oké. Hey, mocht jij Gerard Joning of René Vroger hebben, wil je me dat even laten weten?
2: En ik heb nog één ding trouwens, wat ik ook even wil vertellen.
0: Ja.
2: Ik wil nog wel even de kinderen van Riekes ook heel erg bedanken. En dan gaat het om Wilma en Richard.
0: Ja.
2: Die wil ik even heel erg bedanken, want die hebben mij heel erg geholpen... dat de verzameling uiteindelijk ook hier is gekomen. En die luisteren nu ook gezellig mee.
0: Oh, dat vind ik inderdaad mooi. Oh, maar dat moet ook mooi zijn voor Wilma en Richard, toch?
2: Ja, ik denk dat ze ook wel heel blij zijn dat het nu op een goede plek is.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat is mooi dat het voortgezet wordt. Hey Stephanie, ik vond het heel fijn om je even gesproken te hebben hierover. Ik geef het even door aan de redactie ook. En mochten mensen nu luisteren en wat voor je hebben voor je verzameling... 0592-33-1188, geef het even door. En dan brengen we jullie met elkaar in contact. Hey, dankjewel en succes met je zoektocht naar al die beroemdheden... en hun foto's en handtekeningen. Dankjewel, Stephanie.
2: Super bedankt.
0: Doei.
2: Dankjewel.
1: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

The Real Thing and You To Me Are Everything. Het is alweer bijna 3 uur. Nee, gaat zo verder. Met heel veel lekkere muziek in Studio Steenbergen. Veel plezier daarbij. Nog een fijne middag.

0: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja!
2: Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
0: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Flat voor de hele familie.
0: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra.
7: In Hoogeveen,
8: Ze zijn er weer.
9: Overheerlijke aardbeien, zo van het land in je mand. Onbespoten, boerderijwinkel De Streek, zachtfruit.nl.
10: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
16: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
6: Radio Drenthe.
18: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: niet alleen een vaste klant qua muziek in dit radioprogramma. Hij is ook vaste luisteraar, wist je dat? Deze Tom Jones. Kijk, ik kan bewijzen.
1: Hello, beautiful people in Drenthe, the Netherlands. This is Tom Jones, and I just tuned into Radio Drenthe to listen to Studio Steenbergen with the biggest sex bomb I know, René Steenbergen.
0: Ja.
2: Studio Steenbergen.
3: 60s and 70s.
2: Met René Steenbergen.
0: Het station van de sterren, dat blijkt maar weer, hè? Tom Jones aan het begin van dit uurtje jaren 60 en 70 klassiekers met Help Yourself. 7:07 is het. Hartstikke fijn dat je er weer bij bent. Mooi dat je er weer bij bent. Je bent van harte welkom bij het 60s en 70s uurtje voor maandag de 10e augustus alweer. Met daar in het komend uur onder andere klassiekers van Bob Dylan.
4: I want you. I want you. I want you. So bad.
0: En ook de Supremes.

en de Beach Boys. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitation. En verder heb ik ook weer een oud top 40 blaadje meegenomen. Dat is vandaag de top 40 van 10 augustus 1973. Dan ga ik even weer lukraak drie grote hits uithalen en voor je op een rijtje zetten. Verder nemen we sowieso even weer de dagelijkse duik in de geschiedenis. Een beetje voorpret is er met onze Drentse Duizend. En niet te vergeten, helemaal aan het eind van dit uur ook weer twee klassiekers uit onze jukebox. Kortom, we zijn er hier alweer zo'n beetje klaar voor. Iedereen de koptelefoons in de aanslag, de microfoons. En niet te vergeten ook de blokfluit.

Creedence Clearwater Revival en Lodi. En daarvoor nog Una Paloma Blanca van de George Baker Selection. Drie liedjes over drie. Dat betekent dat de deuren van ons oneindige archief weer wagenwijd openzwaaien. En daarin zie ik dat het vandaag in 1960 is dat na maanden van voorbereiding de filmopname van West Side Story beginnen. Ja, je zou kunnen zeggen een jaren 50 bewerking van het klassieke Romeo en Julia. De hoofdrollen worden vertolkt door onder andere Richard Brymer. Hij speelt Tony en Natalie Wood speelt Maria. Ze zingen trouwens niet zelf in West Side Story. Ze lenen daarvoor de zangstemmen van Jimmy Bryant en Mary Nixon.

Ja, een stukje West Side Story dit, hè. Nou, het wordt echt een klassieker, zowel de film als de soundtrack. En dan naar Nashville in Amerika, om precies te zijn. Daar neemt Brenda Lee op deze dag in 1966, exact 60 jaar geleden, de single Coming On Strong op. Coming on.

En het wordt met de nummer 11 notering een grote hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En later, in 1973, dan citeert onze Golden Earring dit liedje in hun eigen Radar Love. The radio is playing some forgotten song. Nou, dat is toch leuk, hè? Even zo'n knipoogje. En nog weer later zal Golden Earring-zanger Barry Hay deze Brenda Lee in levende lijven ontmoeten. En beide voelen zich erg vereerd. En dan naar een legendarisch album, Music from Big Pink. Dat is de eerste LP van de Canadese groep The Band. Die LP die komt op deze dag in 1968 binnen in de albumlijst van het Amerikaanse Billboard. Big Pink is de naam van het landhuis in West Sogerties in New York, waar de leden van de band hun intrek hebben genomen. En op die debuutplaats stond onder andere de hitsingle The Wait.

The Hostage komt op deze dag in 1974 binnen op nummer 20 in onze top 40... en zal uiteindelijk nog doorstijgen naar een hele knappe nummer 2. Nou, als we dan toch al in de hitnoteringen zitten... dan kan ik er ook weer een oud top 40 blaadje bij halen. En dat is vandaag de lijst van 10 augustus 1973. En daaruit drie liedjes op een rij met zometeen het romantische zwijmenliedje Do You Love Me van Sherrod Dean. Daarvoor nog Mungo Jerry, deze keer niet met In the Summertime, maar met die andere grote hit All Right, All Right, All Right. En eerst zijn hier The Carpenters en Yesterday Once More.

0: spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
5: Het is een half minuut over 3:30, de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. 10 bewoners van woonvoorziening De Witte Valken in Bijlen moesten afgelopen nacht elders doorbrengen. De bewoners waren geëvacueerd vanwege een lekkende jerrycan met waterstofperoxide. Vanochtend keerden ze allemaal terug. Geert de Velde van Authentiek en Stadscafé bij Zon gaat met zijn team schoolontbijtjes maken voor 450 kinderen uit Assen. De ondernemer gaat daarvoor samenwerken met Werkplein Drentse A. En in Hogeveen stonden afgelopen nacht 2 auto's in brand in dezelfde straat, een uur na elkaar. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat en een uurtje later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan wordt het weer naar Hans Nienhuis.
6: Nadat de bewolking en een enkele lichte bui naar het oosten zijn weggetrokken, krijgt de zon deze middag steeds meer de ruimte. Maar ook de noordwestenwind krijgt dat en het is vanmiddag een graad of 22 tot maximaal 23. Ook vanavond resteren er nog wat wolken en het koelt vannacht af tot een graad of 8.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Nu bij Dirk, Red Band Bites, 99 cent. Ja, 99 cent.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: van de vele klassiekers van Diana Ross en The Supremes, Where Did Our Love Go? Ook nog Olivia Newton-John en A Little More Love. En dit drietal trapten we af met Bob Dylan en I Want You.
1: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, die voorpret voor die Drentse Doezend, onze eindejaarslijst, die begint hier eigenlijk al een heel klein beetje in de zomerperiode. Elke zaterdagmiddag in de zomerperiode hebben we namelijk het programma Het beste van vijf jaar Drentse Doezend. Dat doet Jeffrey Verdel. Die heeft het hele Drentse Doezend archief hier dan in de studio liggen. En daar haalt hij dan de opvallende zaken uit. En daar maakt hij dan een hartstikke leuk radioprogrammaatje van twee uur. Zaterdagmiddag is dat tussen 12 en 2. Hartstikke leuk. Dat kunnen we natuurlijk ook wel een beetje betrekken op dit jaren 60 en 70 uurtje. Dat kan hartstikke makkelijk, want ik denk als je dat uitrekent dat het hoogste percentage in de Drentse Doezend wel uit die twee decennia komt. Lijkt me zo, durf ik wel met enige zekerheid te zeggen. Nou, het zijn er in elk geval genoeg. Dus ik haal er af en toe eens even eentje uit die me dan opvalt. En waarvan ik het leuk vind om hem eens even te draaien. En misschien geldt dat dan alvast een beetje als inspiratie voor jouw stemlijstje dat we later dit jaar natuurlijk weer nodig hebben. Vandaag muziek van Ramses Shaffi. Zing, vecht, huil, bid, lachwerk en bewonder. Een vaste waarde in onze Drentse Doezend. Want in 2022 was ik er al in te vinden op een keurige 309 notering. Het jaar daarna ging het zelfs nog ietsje beter, naar 245. Het jaar daarna, toen ging het een beetje de andere kant op. Toen gleed hij terug naar nummer 532. En de afgelopen editie, toen werd het helemaal een beetje kielen-kielen. Want toen gleed hij echt een beetje naar de onderste regionen. Toen stond Ramses Shaffi op 725. Hoe zal dat in de editie 2026 gaan? Dat horen we aan het eind van dit jaar. Maar misschien vind je het de moeite waard om dit alvast een beetje in je achterhoofd te houden. Ramses Shaffi dus. En zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Peter's Tape. En eindeloos veel tijd werd eraan gespendeerd om dit helemaal te krijgen zoals ze het wilden hebben. De Beach Boys met Good Vibrations. En daarmee is het alweer 4:08 en tijd voor de jukebox. En daarvoor neem ik je vandaag mee terug naar deze dag in 1968. Want op die dag maken de Shadows bekend dat zij aan het eind van het jaar uit elkaar zullen gaan. Nou, de Shadows, voornamelijk bekend geworden als de begeleidingsgroep van Cliff Richard. In 1958 zijn ze al opgericht, toen noemden ze zichzelf nog eerst de Drifters. Maar ja, als ze succes krijgen, dan lijkt het toch beter om hun naam te veranderen. Omdat er in Amerika ook al een band is die ook de Drifters heet. Nou, het wordt dus de Shadows. En hun eerste hit scoren ze in de zomer van 1960 met het instrumentale Apache. Dat ga ik je zo meteen helemaal laten horen. Dat haal ik uiteraard uit onze jukebox. Ja, en verder komen ze in 1975. Dus nadat ze uit elkaar gegaan zijn, komen ze toch weer bij elkaar. En doen ze voor Engeland mee aan het Eurovisie Songfestival. Met een liedje dat ergens ver weg ook wel een beetje iets van de Beach Boys weggeeft. Namelijk met deze, Let Me Be The One. Oh, come on, let me be the one who's loving you tonight. Let me be the one who really holds you tight. Ja, het zijn echt de Shadows dit. Het is trouwens de editie van het Songfestival dat gewonnen wordt door onze Teach-in met Dingedong. Nou, de Shadows worden tweede met dit liedje Let Me Be The One. En nog weer later, in de zomer van 1979, dan staan de Shadows 3 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dat doen ze met deze, Theme from the Deer Hunter. Ook wel een bekend instrumentaaltje in die tijd. Nou, over instrumentaaltjes gesproken. Ik zei net al, die hit waar het allemaal mee begon voor ze. Apache, die hoor je zo meteen. Halen we die uit onze grote jukebox tevoorschijn. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor het liedje uit de tijd. Toen ze nog met Cliff Richard samenwerkte. Ik vond het wel toepasselijk op een dag als vandaag. Dit is Summer Holiday.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borge Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop en naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: en samen spelen.
5: Kom maar. Ja. Auw.
17: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Ja, hallo. Daar zijn we weer.
19: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: zijn de Bengals en Walk Like an Egyptian.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Tweede uurtje van dit radioprogramma. Fijn dat je er nog bij bent. Fijn dat je luistert. Later dit uur gaan we weer een rondje tientje of tombola spelen. En nou ja, één grote vraag hoeft niet meer beantwoord te worden. Namelijk, hoe zit het met die hoofdprijs? Nou, die is er afgelopen weekend uitgegaan. In het programma Hemeltiet. Ja, de rondvlucht boven het T-circuit in een helikopter tijdens de Classic GP. Wauw, hoe leuk is dat? Maar goed, dat betekent niet dat het nu niet meer de moeite waard is om nog een tientje of tombola mee te doen, want er schijnen nog heel veel leuke dikke prijzen in te zitten. Nou, hopelijk toveren we straks weer iets uit die ballenmachine, of misschien ga je wel voor een tientje. Nou, dat is van late zorg. Eerst maar eens even wat andere zaken bekijken die hier van de Telex rollen. Zo is er nieuws over Harry Potter. Want fans van de tovenaarsleerling die hebben in Wales een stokje gestoken. Of misschien beter gezegd een toverstokje. Om een deel van een stroomkabel aan te laten leggen. Het aanvankelijke plan was om een 200 kilometer lange kabel aan te leggen om daarmee zo'n 380.000 huishoudens van energie te kunnen voorzien. Ja, duur geintje. 500 miljoen euro. Alleen, die kabel die zou dan precies lopen over het strand in Pembrokeshire. En laat dat nou dan weer precies de plek zijn waar de sterfscène met Dobby de huiself is opgenomen.
3: Harry Potter. Such an honor it is.
4: Who are you?
3: Dobby, sir. Dobby the house elf.
0: Ja, hij werd een vaste waarde in de Harry Potter films. En aan het eind ging hij dood. Ja, het is misschien een beetje een spoiler. Maar dat weet eigenlijk iedereen ook wel. En ja, de plek waar dat allemaal gebeurde is de afgelopen jaren een heus bedevaartsoord geworden, waar nog altijd fans langskomen om stenen en sokken neer te leggen. Want in de wereld van Harry Potter zijn huiselfen namelijk pas bevrijd van hun werkzaamheden als ze van hun baas een kledingstuk krijgen. Nou, voor Dobby was dat dus een sok. Nou, fans bestookten de projectontwikkelaar met die kabel. Met allerlei berichtjes en telefoontjes. En die is gezwicht. Het heeft geholpen. De kabel wordt nu omgeleid. En de projectontwikkelaar zegt, heel veel mensen waren daar heel blij mee. Nou, mooi, zo ingewikkeld is het dus allemaal blijkbaar niet, hè?
1: Studio Steenbergen.
5: Dierennieuws.
0: Oh, ook nog dierennieuws. En daarvoor blijven we in Wales. Het strand van Harry Potter was al in Wales, vindt dit bericht ook. Want daar vindt binnenkort een emotioneel afscheid plaats. Zeldzame zeeschildpad Rossi die zal binnenkort beginnen aan een reis van 8000 kilometer naar huis. 3 jaar geleden spoelde hij zwaar onderkoeld aan op een strand in Wales, zo'n 8000 kilometer van zijn eigen leefgebied in de Golf van Mexico. Na ruim 2 jaar intensieve verzorging is hij volledig hersteld en maakt hij zich op voor een lange reis terug naar huis. De afgelopen tijd, nou, dat hebben ze goed gedaan, verdrievoudigde zijn lengte en nam zijn gewicht toe van minder dan 1 kilo tot inmiddels een flinke 21 kilo. Zo, dat is een flinke schildpad. Sowieso fascinerende beestjes, hè? Ja, vind ik wel. Toch altijd nog een beetje iets dinosaurusachtigs. En ze willen ook nog wel eens, je zou kunnen zeggen, letterlijk verrassend uit de hoek komen.
6: Een groep wielrenners kwam vrijdag ten val op de Drechterlandse dijk in Ursem, toen plotseling een schildpad aan het oversteken was op de weg. Vooral dat woordje plotseling. Een schildpad die plotseling oversteekt. Moet je je voorstellen, dan rij je daar met je maten en zo, en ineens schiet er een schildpad uit de struiken. Nou, dan kun je nagaan hoe hard ze gereden hebben. En dan staat er ook nog bij, van het dier ontbreekt na het ongeval elk spoor. Nou, ik weet niet wat die wielrenners in de bidon hadden zitten, hoor, maar

0: 25 jaar geleden een zomerhit hier in Nederland. Alizé en Moi Lolita, al zeggen we hier in Drenthe natuurlijk gewoon...
1: Mooi.
0: Lolita.
2: Op Chuck.
3: Met Remco Wilkens.
0: Ja, en tegen Remco zeg ik natuurlijk ook...
4: Mooi.
0: Want het is weer tijd voor Op Chuck. En Remco, jij staat een diever bij een bijzonder feestje, hè?
5: Ja, mooi. Ja, goedemiddag. Ja, ik sta bij de garage van de familie Boer in Diever. En daar werkt Dick Boer, een van de boertjes, zeg maar. Maar Dick werkt hier al 50 jaar. Dus dat is wel een hele bijzondere dag voor je,
6: ja.
5: Dick.
6: Ja, een hele eind.
5: Ja.
6: En ja, zo moet je ook inbestellen staan. Ja. Dat hebben ze wel gedaan.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, is het een beetje gezellig?
6: Ja, zeker. Het is hier altijd wel gezellig, hoor.
5: Oh, oké.
6: Okay. Ja.
5: 50 jaar, ja, dat is een best end. Hè? Kun je een beetje herinneren hoe het begonnen is?
6: Nou ja, weet je vanaf school, hè? Twee dagen naar de school toe en drie dagen hier werken.
5: Ja.
6: En nou ja, het was een familie, dus...
5: ja, mooi bij de familie.
6: Een mooi kat bij. Ja. En,
5: nee. Oes kent oes, hè?
6: Oes kent oes, ja. Ja. Ja. Ja. En zo is het begonnen. Ik ben begonnen als monteur en ben toch direct naar de schadeafdeling gegaan. Oh, ja. Dat is autospuiter.
5: Ja. Nou ja. En er ben neem hadden dit bedrijf, hè?
6: Nee, broers van mij.
5: Ja, daar ben broers van, ja. Ja.
6: Oh, broers van mij, okay. Ja.
5: Ja.
6: Ik ben de jongste.
5: Jij bent de jongste.
6: Dus ik mocht daar nog bij komen.
5: Maar je kon zo aanschoen.
6: Ik kon zo aanschoen, ja. Ja.
5: En ben je nou ook een beetje deurgeruid door zo'n bedrijf, hè? Dat je van alles doet? Of,
6: Nou ja, die schadeafdeling was eigenlijk volledig van mij. Alles wat met schade te maken had, dat duur ik alleen nog.
5: Oh, ja.
6: Ik heb dan nou iemand erbij die ik de kneepjes een beetje leren moet. Want nou ja, ik mag straks een keer met pensioen.
5: Ja, toch wel, hè?
6: Ja, dat moet ook een keer gebeuren, hè?
5: Ja.
6: Ja. Dus die leer ik nou de fijne kneepjes ervan. En nou ja, die moet het man weer die voortzetten.
5: Ja, en ben je vandaag ook aan het werk, hè, begrepen?
6: Ja, zeker.
5: Ja.
6: Zeker, daar waar ik dan blijf van.
5: Dat is toch raar? Je bent dit nog een van feestje?
6: Ja, maar daar hebben we vanmorgen al een klein feestje gehad. We hebben iemand bij.
5: Hij moet waarlijk ook eens op sheet kunnen zetten.
6: Ja, maar dat doen we ook wel.
5: Ja.
6: Dat doen we ook wel. Dat komt allemaal wel goed.
5: En dan ga je met pensioen later dit jaar?
6: November.
5: Ja, dan, zeker weten?
6: Ja, misschien dat ik nog een dag deur of twee dagen. Als ze mijn gebruiken wel. Misschien zegt ze ook wel van, nou, ga maar weg. We hebben langs nog een jaar een keer.
5: Ja, maar hij 50 jaar dit werk doet, dat is wel een teken dat je het wel mooi vindt, zeg maar.
6: Ja, nou ja, de week vliegt voorbij... Dus ja, de ene keer is wat minder mooi, de andere keer natuurlijk. Maar nee, ik doe nog wel met redelijk plezier mijn werk.
5: Ja. Kun je nou ook dwars dus een auto heen kijken?
6: Ik wil dat kunnen.
5: Ja.
6: Ja. Maar dat kan ik nog niet.
5: Nee. Maar er is ook wel veel veranderd, bedoel ik, hè? Qua ja. Elektronica en
6: Techniek is heel erg anders geworden in de loop der jaren. En,
5: En dan moet je als oudere werknemer, moet je wel met diep met bedoelen.
6: Ja, maar ik voel wel dat ik vergeleken met die jongens soms wel eens achterloop.
5: Ja,
6: dat niet allemaal meer bijhouden. Ik hou me meer bij mijn eigen vak, bij de spuiterij. En dat kan ik allemaal redelijk bijhouden.
5: Oh, okay.
6: Dus,
5: maar daar zit je tegenwoordig.
6: Ja, ja. Ja, dat krijg ik al die jaren nog.
5: Ja.
6: Dat heb ik ook nooit geleerd. Nee. Maar ik ben er zo in gerold.
5: Ja. Dat heb je in je broertje geleerd.
6: Ja.
5: Ja.
6: En van heel veel foute dingen doen, daar leer je van.
5: Ja.
6: En dan kom je er op een gegeven moment wel.
5: Maar je broer, die werkt hier niet meer, maar jij hebt altijd deur dan?
6: Ja. Ja, mijn oudste broer, die is er ook mee gestopt.
5: Ja.
6: En die was de laatste. En mijn andere broer is wat anders gaan doen, intussen tijd. En ja, ik ben de laatste dus.
5: Ja. Ja, maar er zit nog altijd wel een familie boer op dit bedrijf, hè?
6: Ja. Harm-Jan, dat is nou mijn baas.
5: Ja.
6: Ja. Nou ja, zo blijf ik nog zien dat hij geboren is als zo'n klein jochie was. Nou is mijn baas.
5: Ja.
6: Ja. Zo kan het
5: ook weer mooi, toch?
6: Ja, tuurlijk.
5: Ja.
6: Ja.
5: Gaan we daar nog wat bijzonders doen? Vanavond nog een feestje?
6: Wij gaan vanavond nog heen met de kinderen uit eten en de vrouw. Dus blij merk nog wel even een eind aan de gezelligheden.
5: Ja.
6: Dat komt wel goed.
5: Ja, het is toch bijzonder. Moet je wel even bij stilstaan, hè? Ja. 50 jaar.
6: Nee, ik denk niet dat er heel veel bent die dat redt 50 jaar bij één baas.
5: Nee. Dat
6: wil
5: je niet,
6: pa. Nee. De meesten die gaan allemaal maar 14 keer weg, of die Zwitser een keer.
5: Ja.
6: En sowieso 50 jaar, dat is wel heel eind natuurlijk.
5: Dat is wel uitzonderlijk.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja. Nou ja, goed. Ja. We hebben het gehaald.
5: Ja, zeker hebben we het gehaald. Ja. Maar dan moet je ook met die van de hele dag genieten straks.
6: Ja, maar dat gaan we doen.
5: Okay.
6: Dat komt wel goed.
5: Ja, goed. Nou, René. Ja, dat is een bijzondere mijlpaal.
0: Ja, mooi. Hartstikke mooi. En via het feestje daar nog even mee, Remco. En je bent morgen weer in de baan, hè?
5: Ja, kom goed. Ja, morgen weer. Op tien op.
0: Ah. hartstikke goed. Nou, horen we morgen vroeg rond 7:15 weer. Dankjewel voor dit moment, Remco.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: in Hoogeveen.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Het is een half minuut over 16:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Henk Wijngaard kampt met hartproblemen. De zanger uit Emmen is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis, zo laat zijn management weten via social media. Volgens management hebben artsen besloten dat er een hartoperatie nodig is. Wanneer de operatie gaat plaatsvinden, dat is niet bekendgemaakt. En het is ook onbekend hoe lang Henk uit de roulatie is. In Hoogeveen stonden afgelopen nacht twee auto's in brand in dezelfde straat, een uur na elkaar. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat en een uurtje later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. En Geert de Velde van Authentiek en Stadscafé Bij Zon gaat met zijn team schoolontbijtjes maken voor 450 kinderen uit Assen. De ondernemer gaat daarvoor samenwerken met Werkplein Drentse A. Hoe dat plan er precies uitziet kun je allemaal terugvinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, hier is Hans Nienhuis.
4: Nadat de bewolking en een enkele lichte bui naar het oosten zijn weggetrokken, krijgt de zon deze middag steeds meer de ruimte. Maar ook de noordwestenwind krijgt dat en het is vanmiddag een graad of 22 tot maximaal 23. Ook vanavond resteren er nog wat wolken en het koelt vannacht af tot een graad of 8.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: jaar was 1987. Er was niet heel veel aandacht meer voor de blues. Maar deze Robert Cray die zorgde ervoor dat het toch weer een beetje in de spotlights kwam. Ja. Strong Persuader was het album waar dit prachtige liedje op staat. Right Next Door. En daarvoor ook nog de Rolling Stones en Come On.
1: Vriendje of tombola.
0: Ja, langzaam maar zeker komt het einde van het seizoen in zicht. Het einde van het tientje of tombola seizoen. Deze week voor het laatst. Nog tot en met zaterdagmiddag spelen we het spelletje waarmee je een tientje op je bankrekening kunt winnen. Nou, dat is op zich best leuk. Maar de meeste mensen, ik denk 99,9% van de deelnemers, die gaan toch wel voor zo'n balletje uit onze legendarische machine. Want ja, je zult er maar een lekker avondje uit eten uithalen. Hè? Of een merk zonder bril, of een prachtig horloge. Of misschien wel een opblaasbare RTV Drenthe slipper. Of een petje, of een pen. Het kan allemaal. Er zitten heel veel leuke dingen in. En de hoofdprijs die is er afgelopen weekend al uitgegaan in Hemeltiet. Toen ging dan eindelijk die rondvlucht per helikopter boven het TT-circuit eruit. Wauw! Maar dat betekent niet dat het nu verder een beetje klaar is met die balletjes en met die prijzen. Nee, er schijnt nog van allerlei leuks in te zitten. Dus doe even mee, zou ik willen zeggen. Hartstikke leuk spelletje. En als je zometeen de radio weet te halen en je geeft het goede antwoord op de zogenaamde instapvraag, ja, dan mag je kiezen. Een tientje of een dikke prijs uit die machine. En ik denk dat de vraag van vandaag best wel een beetje te doen is. Het is een beetje een literaire vraag. Drentse geschiedenis. Drentse literatuurgeschiedenis. Laten we het daarop houden. Want het boek Bartje van Anne de Vries. Wie heeft het niet in de kast staan? We kennen het allemaal. En anders kennen we de tv-serie wel. Maar de vraag gaat over het boek. Want in welk jaar verscheen dat eigenlijk? Het is al een poosje geleden. Dat kan ik je wel vertellen. Maar welk jaar precies? Exact antwoord wil ik hebben. Dus niet zoveel jaar ervoor of daarna. Nee, we bouwen geen marge in. Het exacte jaar waarin het iconische boek Bartje van Anne de Vries werd uitgebracht. Geef het maar door. Het mag via een appje of een telefoontje naar 0592 33 11 88.

0: Begin volgend jaar gaat er een heuse musical over het leven van Dolly Parton in première. Ja, wel op Broadway in New York. Maar je weet hoe dat gaat. Dat komt ongetwijfeld ook een keer deze kant op. En dit liedje zal er ongetwijfeld in zitten. Jolene van Dolly Parton. En daarvoor ook nog Sister Sister. Vriendje of Tombola. Nou, het is zover. Het spelletje Tientje of Tombola. Het meest legendarische spelletje van de Drentse Radio. Heel veel mensen willen er wel aan meedoen. En de tijd begint een beetje te dringen, want deze week is de laatste week dat we het spelen voordat hij weer de stalling ingaat. En dan komt de machine er volgend jaar pas weer uit. Volgend jaar zomer. Nou ja, tot die tijd nog volop gelegenheid om er een dikke prijs uit te halen. En misschien gaat dat ook wel gebeuren. Wie zal het zeggen? Voor Jan Sluiter. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag.
0: Hoi. Waar bel je vandaan, Jan?
1: Hoi. Schonebeek.
0: Schonebeek. Nou, dat geeft toch niks?
1: Nee, dat geeft ook niks.
0: Hoe is het in Schonebeek? Heeft het al een beetje geregend?
1: Hier even het meeste ring, volgens mij, als het goed is.
0: Ja, ja, hier in Assen een paar spatjes. Maar best een lekkere dag verder.
1: Ja, het weer is niks mis mee.
0: Helemaal niet. Nee, en misschien met jouw gevoel voor dikke prijzen ook niet. Want Jan, ik wil graag weten, het legendarische boek Bartje van Anne de Vries. Ja, wanneer kwam dat boek uit? In welk jaar?
1: In 1935.
0: Kijk, en wist je dat meteen of heb je het stiekem gegoogeld?
1: Ik wist het meteen.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat klinkt heel betrouwbaar, Jan.
1: Goed zo.
0: Ja, maakt ook niet uit. 1935, dat was wat ik wilde horen. Heb je het ooit gelezen, trouwens? En nou niet liggen?
1: Nee, dat niet.
0: Nee, dat niet. Maar wel de tv-serie bekeken, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: met... Bent niet verbrunnen in de bodem.
2: Ik ben niet verbrunnen bodem!
0: Dit, hè? Ja, legendarisch.
1: Ja, legendarisch.
0: Jan, jij hebt in principe een tientje.
1: Nou, dat... doe maar de tombola.
0: Weet zeker? Niet dat je zegt van een tientje op de rekening, dan weet ik waar ik aan toe ben.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, doe maar. Nee.
0: Nou, dan ga ik naar de machine rennen om te kijken of ik daar een dikke prijs voor je uit kan halen. Oh, moet ik wel eventjes voor de meekijkers thuis het beeld erbij schakelen. Ik kom eigenlijk net twee handjes tekort, maar we redden het wel. Kijk je mee, Jan, of heb je de ouderwetse radio aan?
1: Nee, kijk mee.
0: Oh, kijk. Nou, dan zie je dat er niet gesjoemeld wordt en dat er nou een geel met rood balletje naar beneden komt rollen. Ik weet in ieder geval één ding zeker, Jan. Dat het niet de helikoptervlucht zal zijn.
1: Nee, die is er al uit.
0: Die is er zaterdag uitgegaan. Had je het leuk gevonden?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hè? Ja. Dat wordt hem helaas even niet. Maar goed, je weet maar nooit. Misschien zit er een hartstikke leuke andere prijs in. Misschien wel een avondje bioscoop of een avondje uit eten of een paar hardloopschoenen. Weet ik veel. Maar zoveel dingen voorbij horen komen hier.
1: Oh, ik
0: haal het ding eruit. Het is niet te lezen. Oh! Oh, op zich, als je ervan houdt, is dit leuk, Jan. Ben je een beetje sportief type?
1: Ja.
0: Ja? Ben je een beetje een wintersportief type?
1: Ja.
0: Want jij krijgt een paar hartstikke goede fonkelnieuwe schaatsen van ons.
1: Gefeliciteerd. Hartstikke mooi.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Voor je het weet is weer zover, Jonas. Sta je weer op de sloot,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: en ja, dan moet ik wel gaan vriezen.
0: Kijk, ja, nou, dat gaan we vast nog een keer meemaken. En daarvoor gaan we je naar een speciale winkel sturen. En dan wordt een perfect paar schaatsen aan jou aangemeten. Het is natuurlijk niet zo dat we jou een paar houtjes of doorlopertjes opsturen. Nee, daar wordt echt even zorg aan besteed. Dus dat is best een leuke prijs, toch?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, zeker.
0: Een paar schaatsen voor jou, Jan. We gaan het allemaal regelen met je. En ik wens je er veel plezier mee. En dank je wel voor meedoen, hè.
1: Dank je wel.
0: Hoi.
1: Hoi.

Het was in de jaren 60 al eens een hit voor de Trunks. En in de jaren 90 werd het in deze versie gebruikt in de film Four Weddings and a Funeral. In de versie van het Schotse Wet Wet Wet. En werd het weer een wereldhit. Love is All Around. En daarvoor hoorde je Jan Sluter uit Schonebeek, die toch maar mooi even een paar schaatsen in de wacht wist te slepen in het spelletje Tientje of Tombola. En het lijkt wel of dat spelletje Tientje of Tombola echt elke ronde populairder wordt. Of de mensen toch echt denken van nou, de eindsprint, het eindpunt van het seizoen komt een beetje in zicht. Nou moeten we er nog even bij zijn, want er komen hier weer steekvlammen en rookpluimpjes uit de appcentrale en de telefooncentrale. Dat levert dan ook weer eens wat kribbige reacties op. Van, kom er niet door. Ja, nee, je bent ook niet de enige die belt of appt. En op een gegeven moment is het, wordt er iemand uitgehaald en doorgeschakeld. Dat was dus in dit geval Jan. En die rijdt binnenkort. Nou ja, binnenkort. Het zal nog wel even duren. Maar TZT, dan schaatst hij zijn rondjes. Misschien wel ergens op de Drentse sloten of meren. Wie zal het zeggen? Tientje of Tombola, we spelen er nog tot en met zaterdagmiddag. En de eerstvolgende ronde is morgenochtend in alle vroegte bij Judith. En die ronde die zal gespeeld worden zo ongeveer rond 8:30.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken. Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
1: In Hogeveen, kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
6: Rolf van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
13: Geeft ruimte.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: sprong een instrumentaaltje uit 1961. Maar toen er in 1963 een songtekst opgemaakt werd voor Little Peggy March, toen werd het een wereldhit.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: I Will Follow Him. En dat is een hit die eindeloos vaak werd gecoverd. Bijvoorbeeld door Petula Clark, Ricky Nelson en deze versie, die in de zomer van 1982 een nummer 1 hit werd voor José Houbé. Je kent haar nog wel, uit Luf. Nou, dat is een vrolijk begin hè, van dit, laten we zeggen, augustusuurtje. Ben ik vorige week mee begonnen. En de komende 3 weken gaan we ook nog terug naar een augustus uit een bepaald jaar. En vandaag is dat dus 1982. Wat een mooie zomer toen. Die was warm, vrij zonnig en kende opvallende perioden van tropische hitte. Begin augustus liep de temperatuur zelfs een paar keer op tot 35 graden. En dat kwam in die tijd echt nooit voor. Nou, en de muziek die in die tijd uit de radio kwam, nou, die was ook behoorlijk zomers. Zoals deze van de Britse band The Musical Youth met Pass the Dutchie. En nou is een Dutchie, in de letterlijke zin van het woord, een soort kookpot. Maar als je dit liedje goed beluistert, dan is er weinig fantasie voor nodig om te snappen dat het liedje eigenlijk gaat over een, laten we zeggen, pretsigaret.
3: Rules the nation with Russian.

Hij wist er in die zomer van 1982 net niet de nummer 1 mee te halen. Maar hij stond er toch maar mooi even 2 weken mee op 2. André Hazes met Diep in mijn hart van zijn album Met Liefde. Ja, de Nederlandstalige muziek, daar gaat het eigenlijk best goed mee. Vanaf het begin van de jaren 80 eigenlijk al. En dat is wel eens anders geweest. Je gaat het komende uur nog wel wat van die nederpopklassiekers voorbij horen komen. Maar er zijn ook wat opvallende zogenaamde gimmickplaten te vinden in de top 40 lijsten van augustus 1982. Zo duiken bijvoorbeeld ineens de Beatles weer op. Hoewel ze dan al 12 jaar niet meer bestaan, is hun platenmaatschappij geïnspireerd door het succes van de Nederlandse Stars on 45. Weet je nog wel, hè? Die hitmedleys maken van bijvoorbeeld Stevie Wonder, de Rolling Stones en de Beatles. Nou, een handige producer van het Beatles-label denkt, dat kunnen we zelf ook wel. En zo worden er lukraak een paar fragmenten van liedjes uit verschillende Beatles-films aan elkaar geplakt onder de titel The Beatles Movie Medley. Nou, op zijn zachtst gezegd, best een beetje een vreemd plan. En als die plaat ook maar 3 weken ergens onder in de top 40 blijft hangen, ja, dan is de conclusie ook wel dat het misschien niet zo'n heel goed idee was, hè? Maar goed, wel een lollige gimmickplaat. En zo zijn er nog een paar. Bijvoorbeeld deze ook. Ja, een synthesizerplaat. Soul van Nova.

Ja, eerder dat jaar heeft het synthesizer-trio een nummer 1 hit met Aurora. Maar dat weten ze met Soul bij lange na niet meer te evenaren. Ja, dan is er nog een leuke gimmickplaat. En die ga ik helemaal voor je draaien. Komt ook uit de synthesizer-wereld. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is 1982, hè. En het is niet alleen de synthesizer-tijd, maar ook de tijd van de Deutsche Welle. In de zomer van 1982 maken we kennis met Trio en Da Da Da.

Mark Elman en David Ball, oftewel Soft Cell. Ze zijn vooral bekend van Tainted Love, maar dit nummer, Torch, schopt het in de zomer van 1982 ook tot de top 10 in Nederland. Ja, in Nederland, daar had ik het al eerder over dit uur. Het gaat goed met de Nederlandse muziek in die zomer van 1982, eigenlijk het hele jaar wel. Zo verschijnt in dat jaar bijvoorbeeld het alternatieve volkslied van de Hofstad, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk een liedje van het Klein Orkest, maar de band vindt het liedje niet geëngageerd genoeg ten opzichte van hun andere muziek. En daarom brengen ze het uit onder een andere naam. Harry Klorkenstein. Harry komt dan van de zanger, Harry Jekkers. En Klorkenstein, dat is een anagram, oftewel de letters van Klein Orkest, die een beetje door elkaar gegooid zijn. In augustus 1982 staan ze in de top 10 met O.O. Den Haag.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.

0: kampt met hartproblemen. De 80-jarige zanger uit Emmen is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis. Zo laat zijn management weten via de sociale media. En 10 bewoners van woningvoorziening De Witte Valken in Bijlen moesten afgelopen nacht elders doorbrengen. De bewoners waren geëvacueerd vanwege een lekkende jerrycan met waterstofperoxide. Vanochtend keerden de bewoners allemaal terug. En dan eens even bijpraten over de weersomstandigheden. Hans Nienhuis, goedemiddag.
1: Mooi René, goedemiddag.
0: Hans, lekker dagje vandaag. Ik heb zelfs nog een paar druppeltjes op mijn kop gehad. Vond ik helemaal niet erg.
1: Ja, het was net iets aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Een graad of 22. Nou ja, dat is 1 of 2 graden koeler dan gemiddeld. Dus dat mag eigenlijk geen naam hebben. En die paar druppels die je op je kop hebt gekregen, heb je net geluk gehad. Want de meeste plekken in Drenthe hebben helemaal niets gezien vandaag. Ja, een losse spat vooruit dan maar weer. Maar niet waar de straat nat van werd. Nee, het stelde vanmorgen weinig voor met die neerslag. Die sleepte noord van de Wadden langs. En vanmiddag een paar losse buien die een administratiespat achterlieten. Ja, en dat was het eigenlijk wel weer. Daarna een mooie mix van stapelwolken, zon. Echt weer een cumulusdag. En nu zakt het alweer met die temperatuur.
0: Ja, maar het wordt ook weer anders in de loop van de week, begrijp ik, hè?
1: Ja, we hebben vandaag en morgen even een noordelijke wind. Want we zitten in een soort gaatje tussen twee hoge drukgebieden in. De wisseling van de wacht. En die gaat wat moeizaam op de weerkaart. Nou, we zien dat het vannacht daalt naar een graad of 8. Misschien 7 op de koelste plekken. Dus weer een frisse nacht. Mix van zon en wat bewolking. Er blijft een beetje bewolking over. En morgenochtend is het relatief bewolkt. Dan denk je van, nou, gaat dat goed komen? Eigenlijk vrij snel wel. De zon krijgt meer te vertellen. Maar er staat ook die noordenwind morgen. En ja, windkracht 3 uit het noorden. Die brengt echt wel koelere lucht mee vanaf de zee. De kop van Drenthe heeft moeite om de 20 graden te bereiken. En op de Wadden blijft het bijvoorbeeld maar 19 graden. Ja, een heel contrast. Het zuiden van Drenthe, daar zou het nog 21 graden kunnen worden. Omdat natuurlijk de lucht wat opwarmt onderweg. Tweede helft van de dag morgen komt de zon er wat beter bij. En dan begint de weg omhoog, de thermische weg omhoog weer. De wind ruimt verder naar noordoost en uiteindelijk naar oost. En vanaf woensdag dan gaan we meteen de warme lucht erin. Dat hoge drukgebied blaast zich mooi op. Wind wordt oostelijk. En woensdag is het al een graad of 26 in de kop en 27 in het zuiden. Nou, we doen dat met een toenemende hoeveelheid zon. Overdag nog wel wat hoge bewolking. En het wordt spannend of die woensdagavond in de avond voldoende zijn verdwenen om echt goed zicht te krijgen op die zonsverduistering. Of dat er net nog een klein beetje hoge wolken in de weg hangen richting het westen. Ja, die mate van detail die kan ik 2 dagen van tevoren gewoon nog niet geven. Dus dat moeten we nog even blijven volgen morgen en ook een stukje van overmorgen. Daarna de nacht naar donderdag, een graad of 12. En dan pas gaat de meteorologische kachel echt aan. Donderdag en vrijdag, 2 tropische dagen in het vooruitzicht. 32, 33 graden. Donderdag knalzonnig, vrijdag misschien een enkel wolkje in de namiddag. Maar eigenlijk wordt het weer hoogzomers, dan wel tropisch in Drenthe. En dat is de 4e of de 5e golf met dit soort weer al. Dus we zitten echt vast in een ritme van een paar koele dagen. En dan weer hoogzomer.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

Ze halen er net niet de nummer 1 mee in augustus 1982... maar ze staan er in totaal toch maar mooi 10 weken mee in de top 40. Ja, en inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde klassieker, hè? Africa van Toto. Schrijver en toetsenist David Page die komt op het idee als hij een documentaire ziet over het lot van mensen in Afrika. En verder is hij geïnspireerd door de katholieke school waar hij op zat, waar hij verhalen hoorde over het missionarisleven. En vandaar die songtekst die erin zit. I bless the rains down in Africa.

0: 11 weken in de top 40. In augustus 1982 staat hij ermee op nummer 2. Words van de Franse zanger F.R. David. Eigenlijk heet hij Robert Fitoussi, geboren in Tunesië. En het synthesizers in dit liedje, hey, daar zijn alweer synthesizers. En die zijn eigenlijk uit nood ontstaan, omdat F.R. David op de dag dat dit liedje opgenomen moest worden zijn gitaar was vergeten. Lekker professioneel. Nou, laten we eens even kijken wat er verder zoal aan de hand is in de wereld in die zomer van 1982. In augustus van dat jaar wordt in de RAI in Amsterdam de Virato georganiseerd. Dat is een beurs waarvan alles te zien en te beleven is op het gebied van audio en video. En daar wordt een ware revolutie op audiogebied geïntroduceerd.
1: Als opvolger van de huidige langspeelplaat introduceerde Philips op de Virato de Compact Disc, de CD. Een kunststof plaatje van 12 centimeter doorsnee dat aan één kant afspeelbaar is via een speciale platenspeler. Het digitale geluid is van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Bij het nieuwe systeem wordt de informatie niet afgetast door een pick-up naald, maar afgelezen door een laserstraal onder de sneldraaiende plaat.
0: Ja, wat steek je wel op, hè, van dit radioprogramma. Ja. En de grote vraag is dan natuurlijk, wat is nou de allereerste CD die geperst wordt? Nou, dat is het album The Visitors van ABBA. Dit is een klein stukje van het titelstuk. Ja, dat hoor je wel, hè? Dat hoor je er meteen aan af. Ja, het is sowieso een tijd van grote technologische ontwikkelingen. Want met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren is de Commodore 64 de meest succesvolle personal computer tot dan toe. Are you keeping up with the Commodore?
2: 'Cause the Commodore is keeping up with you. This year, Commodore's family pack is more value than ever. You get an education in computers with the new Commodore 64. All these extras, plus four very realistic games. Like Le Mans Formula One Racing. The new Commodore 64 family pack. $499. Keeping you ahead in the game of life.
0: De Commodore 64. De computer bestaat uit een dik toetsenbord, een cassettepoort om software in te laden en maar liefst 64 kilobyte geheugen. Ja. Nou, kwam ABBA net al even voorbij, hè, met The Visitors, die eerste cd die ooit geperst is. Later in dat jaar, 82, stopt de band ermee en gaan de leden zich richten op solo-projecten. Björn en Benny belanden in de musicalwereld en Agnetha en Frida die beginnen een solo-carrière. Nou, dat levert Frida meteen een dikke hit op. In augustus 1982 komt ze de top 40 binnen met dit nummer. I know there's something going on.

I Know There's Something Going On van Frida. Geproduceerd trouwens door Phil Collins. En als je dat weet, dan hoor je hem ook in het achtergrondkoortje. En hij zit ook achter de drumstel trouwens. Nou, voordat we naar de allergrootste hit van augustus 1982 gaan, nog even weer een keertje naar de muziek uit Nederland. Want ik zei het eerder dit uur ook al, daar gaat het hartstikke goed mee in die tijd. Nederlandstalige muziek, die mag weer. En dat is misschien wel vooral te danken aan Doe Maar. De populariteit is ongekend. Er spelen zich Beatles-achtige taferelen af bij hun concerten. En in de zomer van 82 hebben ze een hit met Is Dit Alles?

ook heel goed in deze zomerse periode. Dit, hè? Toch altijd een beetje dat reggae-geluid wat erin doorklinkt. Bij Doe Maar. Is dit alles? Nou, om het bruggetje maar even te maken. Dit is ook bijna alles. Wat betreft dit uur. Waarin we teruggingen naar augustus 1982. Maar er is nog één grote vraag, hè? Wat was nou de allergrootste hit in Nederland in die periode? Exact 44 jaar geleden. Nou, dat is van oorsprong een countryliedje dat in 1974 al eens wordt uitgebracht door ene Don DeVaney. Nou, die uitvoering die doet dan nog heel weinig. Maar als het 8 jaar later gecoverd wordt en wordt omgebouwd tot een zomers reggae-liedje, hey, weer een reggae-liedje, dan wordt het een dikke zomerhit. Sterker nog, uiteindelijk wordt het zelfs de meest succesvolle single van het hele jaar. 1982, want daar hadden we het over. Misschien voel je het al een beetje aankomen. Hier zijn June Lodge en Prince Mohammed en Someone Loves You Honey. De grootste hit van de zomer van 1982 en van het hele jaar. Nou, we hebben het jaar 1982 behandeld. Morgen doen we weer hetzelfde. Maar dan niet met 1982. Morgen zetten we augustus 1963 in de schijnwerpers. Ik wens je een mooie avond.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Zonnetevel. Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
8: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio Drenthe.
14: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

0: radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Bill Medley en Bobby Hatfield vormden samen de Righteous Brothers en ze hadden al een paar grote hits. You've Lost That Love and Feeling, Just Once in My Life. En de volgende hit was Unchained Melody. En dit was de B-kant van Unchained Melody. The Righteous Brothers, Hung On.

The Righteous Brothers, Hung On You. Het is een compositie van Carole King en in 1968 verscheen de single van de Amerikaanse band The City. Daarna verschenen er nog covers van Billy Fury, Blood, Sweat and Tears, Carla Thomas, Carole King zelf, Bobby Darin, Sucro en dit is Dusty Springfield, Heidi Ho.

Dusty Springfield, Heidi Ho. The Hearts and Flowers, dat was een folkrock band uit Californië met Dave Dawson en Larry Murray. En deze Larry Murray die kwam uit de New Christy Minstrels. Het nummer werd ook opgenomen door zangeres Judy Henske en de Engelse band Trash. The Hearts and Flowers, Road to Nowhere.

The Hearts and Flowers, Road to Nowhere. Dion uit de Bronx in New York was een teenager-idool in de jaren 60 met zijn doo-wop rock en Bronx blues. En de man had grote hits met The Wanderer en Run Around Sue. Deze single uit 1963 eindigde 21 in de Amerikaanse Hot 100. Dion, This Little Girl. Yeah.

Dion, This Little Girl. Henry Elston uit New York kwam uit de bluesband The Hurricanes uit Brooklyn. En dit is een solo-opname en dat werd geen hit. En dat betekende meteen het eind van zijn solo-carrière. Henry Elston, So Many Lonely People.

Henry Elston, So Many Lonely People. Truly Smith, dat is een Engelse zangeres uit Warrington. En ze was 16 jaar toen de piratenstations een hit van haar single maakten. Maar toen ze 18 was, stapte ze teleurgesteld uit de muziek, want al haar volgende singles flopten. Deze hit werd geschreven door Davy Jones, de Engelse zanger van de Amerikaanse band The Monkees. Truly Smith, The Boy from Chelsea.

Truly Smith, The Boy from Chelsea. De band werd bekend als Gary and the Nightliders, maar dat leverde geen enkele hit op en toen besloot de band uit Illinois verder te gaan als The American Breed. En toen was het wel meteen raak. Band Me Shape Me werd een top 5 hit in Amerika en dit was de opvolger, The American Breed, Sometime in the Morning.

The American Breed, Sometime in the Morning. The Countryman, dat was een Engelse band met Alan Black en David Waite. En ze stonden onder contract bij Piccadilly Records. Het was een prima band met een goed nummer, maar het werd geen hit. The Countryman, So This Is How It Feels.

The Country Man, So This Is How It Feels. De Tokens uit New York, dat was een band die werd opgericht door Niels Daka, al ging hij vrij snel solo verder. De band had een grote hit met The Lion Sleeps Tonight. Deze single werd geen hit, maar een cover van de Engelse Rockenberries werd een top 5 hit in Engeland. De Tokens, He's in Town.

0: indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of the A&M Years van 38 Special is het album van deze week. En Lynyrd Skynyrd was de band van de broers Ronnie en Johnny Van Zandt. Maar er was ook nog een jongere broer, Donnie Van Zandt. En hij was de frontman van 38 Special. Drie broers, Ronnie, Johnny en Donnie. Hoe verzin je het? Het was de eerste hit voor 38 Special. Het nummer eindigde 43 in de Amerikaanse Hot 100. 38 Special, Rockin' Into the Night.

38 Special. Rockin' into the night. Tony Orlando uit New York werd in Amerika gezien als een blanke Ben E. King. En hij nam dit nummer op met Carole King als achtergrondzangeres. Een cover van Billy Fury werd een grote hit in Engeland. Tony Orlando, Halfway to Paradise.

Tony Orlando, Halfway to Paradise. Het was de eerste single van de Drifters na het vertrek van leadzanger Ben E. King. En het werd geen hit. Covers van Big D. Irwin en Lil Eva haalden wel de Amerikaanse hitparade. The Drifters, Another Night with the Boys.

The Drifters, Another Night with the Boys. The Crickets uit Texas, dat was de voormalige begeleidingsband van Buddy Holly. Na het overlijden van Buddy Holly ging de band zelfstandig door en deze single deed helemaal niets in Amerika, maar het werd een top 5 hit in Engeland. The Crickets, Don't Ever Change.

The Crickets, Don't Ever Change. Het is een compositie van Carole King en de Engelse Animals herschreven het nummer. Zanger Eric Burdon maakte er een Animals song van. Carole King reageerde woedend en was zeer teleurgesteld toen het nummer ook nog een top 10 hit werd. The Animals, Don't Bring Me Down.

The Animals, Don't Bring Me Down. Het was een single van Didi Warwick, de zus van zangeres Dionne Warwick. En er verschenen covers van The Ellen Price Set, Engelbert Humperdinck, Gene Pitney, Cher, Betty Swan en Irma Thomas. Didi Warwick, Yours Until Tomorrow.

Didi Warwick, Yours Until Tomorrow. Het was een single van Aretha Franklin voor Atlantic Records en het komt van haar album Lady Soul, dat werd opgenomen met gitarist Eric Gale en pianist Spooner Oldham. Haar zussen Carolyn en Irma waren de achtergrondzangeressen. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 11 in Canada, 12 in Zweden, 32 in Nederland, 36 in Australië en 79 in Engeland. Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman.

Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Het is een single van de pas 21-jarige Gene Pitney. Hij nam het op met producer Phil Spector en de achtergrondzangeressen kwamen uit de groep The Habers uit New York. En Phil Spector was heel teleurgesteld over het resultaat. Het werd slechts 21 in de Hot 100 in Amerika. Gene Pitney, Every Breath I Take.

Jean Pitney, Every Breath I Take. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Shirelles hadden het nummer al eerder opgenomen en Maxine Brown zong de geluidsband met de begeleiding opnieuw in. Het werd ook nog opgenomen door Dusty Springfield, Fontana Bass, Aretha Franklin, Rod Stewart, Carole King, Cher en Linda Ronstadt. En uiteindelijk werd het alleen een hit voor Manfred Mann. Maxine Brown. Oh no, not my baby.

0: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
2: kozijnen. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
7: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
6: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
8: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
6: Borge Breveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
9: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïens vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: week bij Radio Drenthe.
1: Tientje op tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het